0: Klachten binnengekomen over de openbare ruimte en vooral over afval. Dat blijkt volgens de lokale omroep uit onderzoek van de gemeente. De meeste klachten komen uit het centrum. Amsterdammers vinden dat de gemeente vaak beter zijn best moet doen. Een man moet 4 jaar de cel in omdat hij in Almere post heeft gestolen. En die hengelde hij uit brievenbussen van kwetsbare ouderen. Daarbij jatte hij ook bankpasjes en pincodes. Zo wist de dader voor duizenden euro's rekeningen te plunderen. Eerder was hij er al voor veroordeeld, maar hij ging er gewoon mee door, meldt de regionale omroep. En een Brits radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Er was een computerfout en dus ging er een bandje de lucht in dat elke zender klaar moet hebben staan voor het geval de koning overlijdt. Het radiostation heeft sorry gezegd tegen de koning en ook tegen de luisteraars. Dan nog het weer van Weer Online. Er is kans op wat mist en nevel. Straks overdag dan is het droog, vrij zonnig. Er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. De dagen daarna wordt het nog mooier. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl, want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Zeker zo'n 50 asielzoekers slapen vannacht in het Groningse Stadskanaal. Eerder stonden ze bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voor een dichte deur. Die zat vol en ze dreigden buiten te moeten slapen. Maar buurgemeente Stadskanaal heeft een slaapplek geregeld. Vanochtend worden ze weer naar Ter Apel gebracht. Mantelzorgers moeten meer geholpen worden. Dat zeggen onderzoekers die stellen dat mantelzorgers het steeds zwaarder hebben. In totaal geven bijna 6 miljoen Nederlanders mantelzorg en die zijn er vaak uren aan kwijt. De politiek moet in actie komen, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. In Engeland viert Aston Villa feest na het winnen van de Europa League. Aston won in de finale met 3-0 van het Duitse Freiburg. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de Engelse club weer een Europese prijs pakt. Ook dankzij de Nederlandse invaller Ian Maatsen. En op Netflix staat een trailer van een nieuwe documentaire over Michael Jackson. Die gaat over de beschuldigingen van kindermisbruik. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken, maar toch wordt er steeds over gepraat. De documentaire is over ongeveer 2 weken te zien. Dan nog het weer van Weer Online. Er is wat kans op nevel of mist. Overdag is het droog, vrij zonnig. Er staat dan weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht. De politie is gebeld met een melding en neemt die serieus. 2 maanden geleden moest de school ook al dicht blijven, toen ging er een explosief af. Volgens de Telegraaf is de politie bij de school met speurhonden bezig. Nederlandse huiseigenaren staan er financieel slechter voor en de betalingsachterstanden op hypotheken lopen op. Uit onderzoek blijkt dat zo'n 10% van de eigenaren te weinig geld heeft voor alle kosten. Dat is een nieuw record. Het gaat vooral om middeninkomens en jonge mensen. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is geen reddingsoperatie meer. Hij is zo lang kwijt dat er nu naar zijn lichaam wordt gezocht. Dat melden de autoriteiten op het eiland na medisch advies. Er wordt gezocht door speciale teams en speurhonden. En in Amerika gaat de Universiteit Harvard iets doen tegen de vele studenten die hoge cijfers halen. Vanaf nu mag een docent aan 1 op de 5 studenten het hoogste cijfer geven. Studenten zijn er boos over, maar de universiteit zegt dat er iets moet gebeuren. Vorig studiejaar had 2/3 topcijfers gehaald. Dan nog het weer van Weer Online. Er is kans op wat mist. Het is droog en later wordt het ook eens vrij zonnig. De temperatuur loopt snel op vanmiddag. Het wordt uiteindelijk maximaal 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twente.nl/luister.
1: Twente FM Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Het zorgsysteem is te afhankelijk geworden van mantelzorgers en dat fundament wankelt, zegt een belangenclub na onderzoek waarin staat dat steeds meer mantelzorgers het zwaar hebben. Er moeten meer professionals komen die het werk uit handen nemen, zegt Mantelzorg NL. Het had weinig geschild of Bolle Jos was opgepakt. Justitie was deze maand heel dicht bij de arrestatie van de meest gezochte drugscrimineel, Jos Leijendekkers. De Telegraaf meldt dat speciale eenheden op een undercoverschip voor West-Afrika lagen te wachten na een tip. De operatie ging niet door omdat Bolle Jos maar bleef zitten waar hij zat. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben ruzie gemaakt over Iran. Ze hadden elkaar gebeld om te praten over een nieuw vredesvoorstel en dat gesprek liep volgens bronnen aan media niet bepaald soepel. Trump wil een militaire aanval uitstellen voor onderhandelingen. Netanyahu wil juist oorlog hervatten. En in Maastricht is een archeoloog opgepakt omdat hij resten van botten heeft verstopt. Hij ontdekte dit jaar botten die mogelijk van een belangrijke 17e-eeuwse Franse musketier zijn. Die overleed in Maastricht. De gemeente eist de botten nu op, maar de archeoloog wil meer erkenning. Dan nog het weer van Weer Online. Er is wel wat kans op mist, het is droog en later wordt het ook nog eens vrij zonnig. De temperatuur loopt dan ook snel op vanmiddag. Het wordt uiteindelijk maximaal 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nacht.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht. Bij de politie is een verontrustend belletje gedaan en die melding wordt serieus genomen. 2 maanden geleden moest de school ook al dicht blijven. Toen ging er een explosief af. Volgens de Telegraaf is de politie bij de school met speurhonden bezig. Zo'n zeker 50 asielzoekers hebben vannacht geslapen in het Groningse Stadskanaal. Ze stonden eerder in Ter Apel voor een dichte deur bij het aanmeldcentrum, want dat zat vol. Van het Rode Kruis kregen ze een deken, maar buurgemeente Stadskanaal had snel een slaapplek geregeld. Straks worden de asielzoekers weer naar Ter Apel gebracht. De organisatie van het hulpconvooi aan Gaza is blij met de steun van het kabinet. Onder andere premier Jette reageert op socials kritisch op de behandeling van de ruim 400 opgepakte opvarenden door Israël. Op beelden is te zien hoe die worden toegetakeld. De activisten willen dat Nederland en Europa in actie komen tegen Israël. En Aletta the Musical, Stoornis of My Life en Hatestown zijn de grote winnaars geworden van de Musical Awards. Ze wonnen allemaal 4 juryprijzen. De publieksprijs voor de beste musical ging naar 40-45. De publieksprijs voor beste familiemusical ging naar Mace Case, de Hustle Race. En dan nu het weer van Weer Online. Er is hier en daar nog kans op mist. Verder is het droog en dat blijft zo. Het wordt zonnig en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het 18 tot 23 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
7: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
7: Ja, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
8: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
9: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
0: Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Tientallen asielzoekers zijn gisteravond laat naar een noodopvang in Stadskanaal gebracht, omdat er geen plek meer was in Ter Apel. Ze hebben geslapen in het pand van een sociale werkplaats en gaan straks weer terug naar Ter Apel. De baas van het COA zegt dat er nu 500 plekken nodig zijn om de situatie daar weer normaal te krijgen. Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht na een dreiging. De politie doet onderzoek naar een telefonische melding, maar zegt nog niet wat er precies aan de hand is, meldt de Telegraaf. Vorige maand was de school ook al een dag gesloten. Daarna ontplofte er een explosief. Justitie was deze maand dicht bij de arrestatie van topcrimineel Bolle Jos. Speciale politieeenheden lagen voor de kust van West-Afrika voor een geheime actie midden op zee, meldt de Telegraaf. De arrestatie ging op het laatste moment niet door. De reden daarvoor is niet duidelijk. En in Portugal zijn 2 kinderen van 3 en 5 huilend gevonden op een afgelegen landweg in de buurt van Lissabon. Ze hadden rugzakken op met onder meer schone kleren en een fles water. De jongens vertelden dat ze waren achtergelaten in een bos met blinddoeken op. Toen ze die afdeden waren hun ouders verdwenen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag droog, vrij zonnig en er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar. It's gonna be

0: Uit het Bouza kwam weer gezellig langs op deze donderdagochtend, beste mensen. Dit is Magnetic, hier op Twente FM.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: 7:10, het is 21 mei. En vandaag op deze dag in 1904 de oprichting in Parijs van de Wereldvoetbalbond FIFA. 1904.
1: Vandaag in het nieuws.
0: In de nacht van maandag op dinsdag zijn er op het dressuurterrein in Almelo van de Almeloze Ruitendagen 4 grote beregeningssproeiers gestolen. De schade loopt in de 1000 euro's. We gaan het er later in de show over hebben. Daders worden gezocht. En de grasscherven zijn inmiddels opgeruimd, maar wat er overblijft zijn lege, kapotgeslagen vitrines. Met 3 man sterk is er maandag op dinsdag met grof geweld ingebroken bij een antiek juwelier in Ootmarsum. Een collectie van 45 jaar was een paar minuten weg. Check het hele verhaal op 120.nl. En de gemeente Lossen heeft deze week controles uitgevoerd bij garageboxen in Lossen en Overdinkel. Tijdens deze actie zijn er ook diverse garageboxen geopend en gecontroleerd. Later daar de resultaten van met burgemeester Jeroen Diepenmaat. En met nog iets meer dan een maand te gaan komt de laatste dag van Apollo Vredestein dicht in de buurt. Op 30 juni houdt het op. Ook dat verhaal staat op ventfm.nl. 500 banen gaat het kosten. Vandaag veel wolken, vanmiddag af en toe zon. En het warmt op richting 22 graden op deze donderdag. Beste mensen, wees welkom. Dit is Twente wordt wakker op deze donderdag.

0: Just Another Day op deze donderdagochtend.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 21 mei en bij het Centraal Station in Amsterdam botst een volle intercitytrein op deze dag in 2004 frontaal tegen een rangerende lege dubbeldektrein. Die is door rood licht gereden. 20 passagiers raken gewond. Ravage zou het treinverkeer ruim 2 dagen ontregelen. In 1998, de Indonesische president Suharto die maakt zijn aftreden bekend na weken van brandstichtingen en hevige rellen in het land. Suharto is 32 jaar aan de macht geweest en wordt beschuldigd van het ontvreemden van miljarden euro's en het laten doden van honderdduizenden politieke tegenstanders. In 1986, na de Tweede Kamerverkiezingen, zitten er voor het eerst sinds 1929... geen communisten meer in het Nederlandse parlement. Dat gebeurde sinds 1986, de CPN. Had geen stemmen meer, nee. In 1977 de allereerste aflevering op de Nederlandse televisie van de Amerikaanse televisieserie Happy Days. Jaren 50 nostalgie met Henry Winkler als Vonzie, de Vons. Ja, leuk. En 1972 de Pietà van Michelangelo in de Sint-Pieter-basiliek. Die wordt door de Australië Laszlo Tot met een hamer ernstig beschadigd. In 1952 het Amsterdam-Rijnkanaal wordt geopend op deze dag. 1946 de KLM die begint als eerste luchtvaartmaatschappij op het Europese vasteland aan een lijndienst op New York. En 1904 is het de oprichting van de FIFA. Dat gebeurde in Parijs, de Wereldvoetbalbond, de Federation Internationale de Voetbal Association. Bij deze, 1904. Dan de top 40, die was gedateerd op deze dag 1994. En de binnenkomers als volgt. André Hazes en de Nederlandse elftal komt binnen op 40. Ik heb u lief, mijn Nederland. Ja. High on a Happy Vibe van Urban Cookie Collective komt binnen op 37. En op 30 Street Beach van Dulver. Dan West Bam met Celebration Generation komt binnen op 29. En de hoogste nieuw binnenkomen was Too Unlimited and The Real Thing op 15. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 36. Nieuw.

Corona, the rhythm of the night. Uiteindelijk wordt het nummer 6. Staat 12 weken in de top 40. En kwam op deze dag binnen. In 1994 op nummer 36 in de top 40. Dan de top 3. One, Metallica. Op 3. Op 2. The Most Beautiful Girl van The Symbol. Oftewel Prince. En op 1 blijven staan. I Like to Move It, Move It van Real to Real. De nummer 1 van 21 mei 1994.

0: met een Nile Horan en Drive Safe hier op Twente FM. Straks gaan we het hebben over de Pinksterfeesten in Bornebroek. We gaan nog naar Jeroen Diepemaat, de burgemeester van Losser. En straks hier ook de Night of the Spaat. Hoe zit dat? De Denenkamer Spaat staat die vierde feest dit weekend. En straks gaan we het hebben over de diefstal bij de Almeloze Ruitendagen. Roman in de show.
1: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Wil jij 500 euro netto verdienen? Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert

0: blijven op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
1: Het is bijna 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs.
1: Daphne.
2: Tientallen asielzoekers die gisteravond niet terecht konden in Ter Apel zijn vannacht opgevangen in Stadskanaal. Daar waren bedden neergezet in een sociale werkplaats. Straks gaan ze allemaal weer naar Ter Apel. Bolle Jos is maar net aan zijn arrestatie ontsnapt. Agenten stonden klaar om hem op zee voor de kust van West-Afrika op te pakken, maar de actie ging volgens de Telegraaf op het laatste moment niet door. Waarom is niet bekend. De politie houdt een school in Amsterdam-Zuid vandaag gesloten na een melding over een dreiging, meldt de Telegraaf. Dat is niet de eerste keer. 2 maanden geleden gebeurde dat ook. Toen ging er een explosief af.
1: Daphne, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Een groep ondernemers neemt Twente Airport over. Het vliegveld bij Enschede dat al jaren verlies draait. De ondernemers willen de luchthaven in de benen houden vanwege de bereikbaarheid van de regio, als banenmonitor rond het luchthaventrein, de aantrekkingskracht en vanwege de toekomst van duurzaam vliegen. De provincie Overijssel draagt de luchthaven over op de ondernemers en trekt er dan helemaal de handen van af. Daar schuilt volgens deskundigen wel een risico in. Als het commercieel misloopt, is er geen weg meer terug. De politie heeft tientallen boetes uitgedeeld voor onnodig linksrijden op de A1. De overtredingen kwamen aan het licht bij een controle rond knooppunt Aselo bij Borne. In totaal werden 69 bestuurders die zonder reden op de linker of middelste baan bleven hangen op de bon geslingerd. De boete voor onnodig linksrijden is €280. En op de stations Hengelo Gezondheidspark en Hengelo Oost hebben vandalen flinke schade aangericht. Zo zijn de kaartjesmachines vernield, wachthokjes gesloopt en is een reisinformatiebord flink toegetakeld en mogelijk zelfs beschoten. De schade loopt volgens ProRail in de €10.000. De spoorbeheerder heeft aangifte gedaan van de vernielingen. En dan het weer voor Twente. Na een boel onstuimige dagen met veel regen blijft het vandaag droog en komen de temperaturen uit richting de 21 graden. Vanaf morgen wordt het nog een stuk warmer, met zaterdag zelfs tropische temperaturen.
1: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. We beginnen met in dit geval de A1, waar niks op te zien is. De A35, Almelo West richting Wierdewest. 7 minuten over 2 kilometer stilstaand verkeer. En andersom tussen Nijverdoost en Wierdewest. 5 minuten over 2 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer voor Wierden. Dan de Duitse grens richting Enschede Oost. 5 minuten over 2 kilometer stilstaand verkeer. En een tweetal controles worden er gezien in de regio. Dat is op de Brederoostraat in Hengelo en op de Haren in Almelo. Daar staan ze te controleren. Al dus flitsmeister.nl.

Desire vandaag, een prachtige dag met wat zon. En nou, temperatuur rond de 22 graden, komende dagen nog warmer en nog mooier. Lekker genieten, beste mensen. Mooi Pinkster weekende voor de deur. Straks gaan we het over de Pinksterfeest hebben in Bornebroek. En nu Clean Bandit.

0: Het is Davina Michel en Heartbeat hier op de Twente Radio.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Gegrepen uit de verjaardagslijst onder andere jaren vandaag. Ronald Ively van de IJsingborders wordt 85. Mike Baron van Madness wordt 68. René Zoutendijk, ook jaren vandaag de actrice. Zij wordt 69. Margit Theeuwen, oud-Nederlands hockeyster, wordt 52. En Dylan van Baren, ook onder andere jaren vandaag, de Nederlands wielrenner. Hij wordt 34 en we zeggen gefeliciteerd en een mooie dag. En ook jaren vandaag, hij wordt 78. Leo Zeyer.

0: Hij is jarig vandaag, deze Leo Sayer. Hij wordt 78. Hij zong ooit, Thunder in My Heart. En nogmaals een mooie dag. En geniet er lekker van. Wie ook gaan genieten, en het publiek eveneens zo, dat is het publiek van de Denenkamer Spassen. Want die bestaan 30 jaar. Jeroen Thijssen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, al een beetje in de stemming of niet?
1: Zo langzamerhand begint het wel te komen, ja.
0: Ja, kun je wat vertellen over Denenkamer Spassen? Want het bestaat al jaren, hè?
1: Ja, we bestaan dus dit jaar 30 jaar. We hebben 30 jaar geleden hebben we ons eerste optreden verricht. Dat was bij Concordia in Denenkamp, toen nog Markzicht. En we zijn eigenlijk voortgekomen uit de boerenkapel van de Groene Kattelperkers. We werden eigenlijk te oud toen en toen zijn we... We dachten, wat gaan we doen? Nou, toen zijn we eigenlijk... toen zijn we de Spatsen begonnen. Nou, en zodoende is het eigenlijk begonnen. En nu alweer 30 jaar.
0: Ja. Hey, Jeroen, toen was je al te oud, zei je. Nee, toch?
1: Nee, maar voor de Groene Kattelperkers, voor de Boerenkapel zaten we toen in. Ja. En ja, daar waren we toen te oud voor. Tenminste, ja, je had, als je 34 bent, dan hoor je niet meer bij een jongerencarnavalsvereniging in een boerenkapel te spelen, denk ik maar.
0: Okay.
1: En hebben we toen, ik was toen 34 en de rest was wel een beetje jonger. Maar dat was alweer 30 jaar geleden, ja.
0: Ja, dat gaat snel. Hey, hoe zijn jullie op die Spatsen gekomen? Ik bedoel, jullie wilden graag gewoon blijven spelen, maar het heeft dan toch een beetje het Oostenrijkse gevoel, zeg ik dan maar weer.
1: Ja, die naam die Spatsen is eigenlijk gekomen. Ja, we zochten nog een naam en Peter Tammers, die kwam toen met die naam aanzetten. En ik dacht, ja, waarom niet? Spatsen was wel leuk. En zijn we met eigen nummers zijn we begonnen en En dat sloeg best wel aan.
0: Hoe groot,
1: en we hebben er nog steeds plezier in, dat is het belangrijkste.
0: Nee, dat is het allerbelangrijkste. Hoe groot is, is de groep?
1: We zijn met 10 muzikanten, of nee, 9 muzikanten en een rodi en een geluidsman.
0: Het is niet mis.
1: Nee, het is eigenlijk door de jaren heen wel een vriendengroep geworden. Dus,
0: Ja. Hey, en de muziek, je zegt wel, je maakt ook eigen muziek. Doe je dat gezamenlijk? Of doet één of twee doen dat? Of hoe zit dat?
1: Met een klein groepje maken we dan die nummers. En er moet ook eigenlijk niet te veel mensen bij zijn. Want dan krijg je veel te veel mening en dan kom je dan wordt het een langdurend project. Dus,
0: ja, dat moet je inderdaad niet hebben. Nee.
1: Want in één keer iedereen heeft er in één keer verstand van.
0: Ja, ook dat nog. Ja. Maar jullie zijn toch altijd eens met elkaar, of niet? Toch?
1: Ja, niet altijd, maar...
0: Hoe gaan jullie het vieren? Want er gebeurt komend weekend een en ander.
1: Ja, we gaan... we hebben de Night of the Spats. Dat is, doen we normaal één keer in de 5 jaar. En dus nu ook weer. En dan gaan we met 400 mensen stappen op het Nicolaasplein. En dan gaan ze met de bus naar een locatie in waar wij een optreden gaan verzorgen. En er is ook nog een andere artiest. En we hopen dat het gewoon een ontzettend gezellige avond wordt. En net zo'n succes als die vorige Night of the Spats die we eerder gehad hebben. Dus,
0: dus de mensen worden eigenlijk naar de plek vervoerd waar ze niet weten waar ze zitten.
1: Nee, dat klopt, ja. Ja, misschien als we drinken zijn er de mensen wel weten waar ze zitten, maar...
0: Ja, geheime locatie. Oké, wat gaaf.
1: Ja, dit is wel leuk, ja. Dus, maar alleen die busreis is op zich al... Dan begint de gezelligheid al gewoon gezamenlijk in de bus en dan een half uurtje rijden. En dan kom je op een locatie. En dan wordt dan... dan gaan wij dus spelen en nog een andere artiest. En we hopen dat het net zo gezellig wordt, heb ik al eerder gezegd, als de vorige edities van Night of the Spats.
0: Nou, dat moet ongetwijfeld goed komen. Even kijken, 23 mei, dat is over 2 dagen. Om 6:30 is het vertrek vanuit Denenkamp. Je moet wel kaart hebben vooraf, hè? Maar ze zijn bijna op, geloof ik. Hè? Je moet wel snel zijn, want vol is vol.
1: Ja, ik geloof dat er nog 3 of 4 kaarten zijn.
0: Oh.
1: En er komen misschien nog wat kaarten terug. Maar ik denk dat degene die nog kaarten wil hebben, die zou maar even naar EP Mollendijk gaan. Maar Wouter Mollendijk die is eigenlijk die regelt het Night of the Spats gebeuren.
0: Wouter
1: Mollendijk kan ze meer vertellen. Dus,
0: dolle pret, over de kaarten. Gezelligheid. Ja. 400 man zeg je? Mensen moet je dat tegenwoordig zeggen. Ja.
1: Ja, mensen, ja.
0: Wat een heel groot feest. Goed zo, gezellig. Hey, dankjewel Jeroen. Ik hoop dat jullie een mooie avond hebben, maar dat zal ongetwijfeld komen. Ik zou niet weten waarom. En maak er iets moois van. Ik zou er nog 30 jaar bij opdoen, Jeroen Thijssen.
1: Ja, we zeggen altijd, wie gaat deuren dat wie 80 bent. Dus,
0: Kika. Helemaal goed streven, dankjewel.
1: Oké, heel goed houden. Jo, doei.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen. Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Luister. Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: De Bandenberg, al meer dan 35 jaar een begrip in Hengelo. Voor nieuwe banden, reparatie, uitlijnen of balanceren. De Bandenberg is ook de specialist in banden voor bedrijfswagens. En staat garant voor vakwerk en een scherpe prijs. De Bandenberg. Geen berg te hoog als het om service gaat. Robijnstraat, Hengelo Zuid, tegenover de Makro.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het OM wil niks zeggen over de mislukte arrestatie van Bolle Jos. De politie probeerde tot twee keer toe de topcrimineel te overmeesteren op volle zee voor de West-Afrikaanse kust, maar dat ging niet door, schrijft de Telegraaf. Jos Leijendekkers moet in Nederland nog 24 jaar de cel in voor een moordopdracht en drugshandel. De asielzoekers die vannacht in een noodopvang in Stadskanaal hebben geslapen gaan zo weer terug naar Ter Apel. Daar was gisteravond geen plek voor ze. De burgemeester van Stadskanaal besloot ze op het laatste moment op te vangen en zette zelf ook bedden neer. Hij zei dat ze vanavond niet meer kunnen komen. Opnieuw blijft een Joodse school in Amsterdam-Zuid gesloten na een dreiging, schrijft de Telegraaf. Twee maanden geleden ging het ook al mis bij de school toen er een explosief afging. Vorige week werd een Iraakse man opgepakt die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen. En de Amerikaanse Harvard Universiteit wil niet meer dat zoveel studenten hoge cijfers halen. Vorig studiejaar haalden ongeveer 2/3 van de studenten hoge cijfers. Het plan is nu om niet meer dan 20% een hoog cijfer te geven. De studenten zelf vinden dat maar onzin. Uit een onderzoek blijkt dat bijna iedereen dat niet wil. Dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag droog, vrij zonnig en er staat weinig wind. En het wordt maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan meerdere files in het oosten, waaronder op de A1, Duitse grens richting Hengelo. Tussen Oldenzaal en knooppunt Buren is je vertraging 20 minuten. Van de A28, Groningen richting Amersfoort. Tussen afrit Nieuwleuzen en knooppunt Haltermerbroek liggen voorwerpen op de weg. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht. Reken op een klein half uur vertraging. De A50 dan, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en Renkum, een kwartier. En de M35, Duitse grens richting Enschede. Tussen de Duitse grens en Enschede-Oost doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
8: Het is lente in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: wordt wakker.
1: Deel 2 van de show van deze dag. We hebben het over 21 mei. Op deze dag werd de FIFA opgericht, de Wereldvoetbalbond. 1904.
0: Vandaag in het nieuws.
1: In de nacht van maandag op dinsdag zijn er op het dressuurterrein van de Almeloze Ruitenhagen 4 grote beregeningsbroeiers gestolen. De schade loopt in de duizend euro. Dus gaan we het er straks over hebben. En de glasscherven zijn inmiddels opgeruimd. Maar wat overblijft zijn lege en kapotgeslagen vitrines. Er is een diefstal geweest, een kraak bij antiek juwelier in Ootmarsum. Dat gebeurde maandag op dinsdag met 3 man sterk. Staat op de film. En nu moeten ze nog gepakt worden. De collectie van 45 jaar is een paar minuten weggehaald. Check het verhaal op 120.nl. De gemeente Lossen heeft deze week controle gevoerd bij de garageboxen in Lossen en Overdinkel. Tijdens deze actie werden garageboxen geïnspecteerd. En de controle vond plaats in samenwerking met de politie, douane en omgevingsdienst. We gaan het er straks over hebben met de burgemeester van Losser. En nog iets meer dan een maand en dan komt de laatste dag van Apollo Vredestein in zicht. 30 juni houdt het op te bestaan en dan gaat er een sluiting plaatsvinden wat aan 500 mensen de baan kost. Ja. En dat is jammer. Vandaag vrij van wolken. Vanmiddag klaart het op met af en toe de zon. Die is er trouwens nu al. En de temperatuur is 22 graden. De komende dagen ziet er ook fantastisch uit. Straks ook hier een Roparun-update. Want die gaat zaterdag van start.

0: My Life op Twente FM. Nou, nog 2 dagen en dan gaat hij start. De Europa Run 2026. Leslie Wolters, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Hoe staan we ervoor?
1: Ja, we staan er hartstikke goed voor. Ik sta hier zelf op dit moment op de startlocatie in Frankrijk met een heerlijk zonnetje. Dus dat moet allemaal goed gaan komen.
0: Ach, wat een fijn idee is dat. Alhoewel hier de zon op dit moment ook schijnt, dus dat zit goed, Leslie. Vertel even voor de mensen die niet weten het verband tussen Frankrijk en de Europa Run.
1: Ja, 1992, eigenlijk 1991 waren er 2 heren die zeiden van... een marathon, dat is eigenlijk, dat stel eigenlijk niks voor. Naar Parijs lopen, meer dan 500 kilometer, dat is pas echt wat. Maar dat was natuurlijk een geintje. Maar dat zijn ze wel gaan doen, van Rotterdam naar Parijs. En uiteindelijk is daar vrij snel een goed doel bijgekomen. En kijk eens, 35 jaar later, waar we nu staan... met de grootste estafetteloop van de wereld. En dan voor een prachtig doel, de palliatieve zorg van mensen met kanker... wat keihard nodig is.
0: Ja, daar gaat het uiteindelijk om. Wat is het verschil tussen starten vanuit vliegveld Twente... en de afdeling Parijs?
1: Nou, eigenlijk niet zo heel veel. We hebben heel veel asfalt en groen. En daar bouwen wij een fantastische startlocatie op. Alleen in Twente, op de vliegbasis... ja, daar hebben we natuurlijk ook nog eens een keer hele mooie gebouwen staan... en een unieke sfeer.
0: Ja.
1: Dus het verschil is eigenlijk met Frankrijk en Nederland... is dat in Frankrijk ga je daarna een beetje de Franse heuvels in... en een beetje in the middle of nowhere. En vanuit Twente, in Nederland volgt landschap en dorpen en straten en steden elkaar natuurlijk heel snel op. Dus dan heb je een wat meer afwisselend gebeuren... en hele mooie doorkomsten die op de Franse route vaak pas in België beginnen.
0: Ja, want Noord-Frankrijk, dat is niet echt veel soeps. Tenminste, qua mooie de hele verre zichten, laat ik het zo zeggen. Er komt geen einde aan. Ellende. Ja. Even wat goed. Even kijken. Komende zaterdag de start vanaf vliegveld Twente. Laten we het zo maar benoemen dan.
1: Zeker.
0: Hoeveel mensen hebben we ongeveer? Wat is er tot op laatst nog bijgekomen?
1: Ja, we zitten op ruim 200 teams. Vanuit vliegveld Twente gaan er zo'n 67 teams starten. Het overige deel zit in Frankrijk. Ja, en het belooft gewoon echt een fantastische run te worden. We gaan natuurlijk ook dit jaar om weer terug over de 5 miljoen euro te gaan. En daar lijkt het zeker op uit te gaan komen. Maar alle steun is natuurlijk nodig. Maar wat in Twente ook heel erg leuk is dat we vrijdag hebben wij een kidsrun. En hadden wij, dacht ik, al eens over gehad.
0: Ja, klopt. Nou,
1: mochten mensen dit horen en kinderen in de leeftijdscategorie hebben van 6 tot 12 jaar... meld je aan bij de Europa Run. Want, of ga er gewoon naartoe, vliegveld Twente, na schooltijd. Daar ook die kinderen die zijn dan op het vliegveld, hebben een leuk parcours. En kunnen op die manier ook hun beste beentje voortzetten. Sport en bewegen is natuurlijk goed, maar ook in dit geval voor het goede doel.
0: Hartstikke mooi. Dat is morgenmiddag dus. Hoe laat begint het ook weer,
1: Ja, om bij voorkeur rond na schooltijd 3:15 wel aanwezig te zijn.
0: Oké. Nou, hartstikke goed. Ik heb geen idee, maar al een beetje wat opgebouwd bij vliegveld Twente of zo. Dat we een mooie startlocatie hebben. Of
1: staan de
0: vliegtuigen nog in de weg?
1: Nee hoor, die zijn nu al keihard bezig. Ik ga daar zelf morgenavond naartoe. Die zijn nu al keihard bezig om alles mooi op te bouwen. Want in dit geval moeten we natuurlijk vrijdag al klaarstaan vanwege de kinderactiviteit.
0: Precies.
1: In plaats van zaterdag. In Frankrijk kom ik net aan en daar staat een hele mooie tent. En worden de eerste werkzaamheden ook al aangevangen. Dus iedereen is keihard bezig om de schouders eronder te zetten. Om er weer wat moois van te maken.
0: Goed zo, prachtig verhaal. De Ropperen 2026, Leslie Wolters, dankjewel. Geniet nog even van de zon in Frankrijk.
1: Heerlijk, zeker. Ga ik doen.
0: Dankjewel.
1: Hoi.

0: Alex Warren, Fever Dream, hier op Twente FM. Het is donderdagochtend, prachtig weer, schitterend, lekker genieten. Ook de Europa Run komend weekend in onder prachtige omstandigheden, moeten we dat zeggen. Maar ook het jaarlijkse korfbaltoernooi in Wierden met blauw-zwart vindt plaats onder prachtige omstandigheden. Douwe, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, is het buiten of binnen trouwens? Ik weet het niet eens.
1: Het is buiten bij ons.
0: Ja, dat had ik al verwacht. Kijk eens aan. Nou ja, dus ziet er fantastisch uit, toch?
1: Absoluut. Gisteren één buitje helaas gehad, maar vandaag wordt het prachtig weer.
0: Hartstikke mooi. Wat doet het korfbaltoernooi in Wierden? Wat is de insteek? Want dat doen jullie 2 dagen.
1: Inderdaad. We hebben gisteren groep 6 gehad. En vandaag hebben we groep 5 van alle basisscholen uit Wierden. En we verwachten zo'n 49 teams. Dat zijn ongeveer 300 kinderen die dan bij ons komen korfballen.
0: Oké, dat is een klus.
1: Ja, absoluut. En daarom hebben we ook echt een behoorlijk veel vrijwilligers. En daar zijn we ook heel erg blij mee. Dat zijn zo'n 75 die nodig zijn om alles rond te krijgen.
0: Ja, dat doen jullie elk jaar, geloof ik, hè, dit?
1: Klopt. Het is een terugkerend verhaal. En...
0: Ja. Hartstikke goed. Ja, en dat om met kinderen te bewegen of aan het korfballen te krijgen? Wat is het idee daarachter?
1: Het is een beetje van beide. Ja. Het is natuurlijk prachtig om al die kinderen aan het sporten te krijgen. En dan natuurlijk enthousiast te maken voor onze mooie korfbalsport.
0: Ja, en lukt dat een beetje dan?
1: Ja, we verwachten elk jaar ongeveer wel zo'n 5 tot 10 nieuwe aanmeldingen hierdoor. Dus dat levert mooi wat nieuwe leden op.
0: Oké, en hoe is die balans? Want korfbal is wel bekend van de gemixte sport als zijn. Hè? Je hebt zowel jongens als meisjes. Hoe zit het daarmee?
1: Nou, we hebben toch wel de meeste moeite met het werven van heren. Dat zie je toch wel dat het... Ja, het wordt wel een beetje gezien als een damessport.
0: Toch? Is dat zo, ja? Toch wel?
1: Ja,
0: okay.
1: Toch wel. Ja.
0: Okay, nou ja, ik weet niet. We gaan de heren dan makkelijker naar het basketballen. Dat lijkt me toch niet?
1: Nou ja, vooral de voetbal in Wierden is heel erg groot. En dat zie je daar ook wel in terug, dat ze daar snel naartoe gaan.
0: Ja, oké, concurrentie van voetbal. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Ja, in Wierden doet het goed qua voetbal. Zowel Juventus als SVZW natuurlijk, hè?
1: Ja, die liggen geloof ik beide op kampioenschap.
0: Ja, geen groot feest komend weekend volgens mij. Ja, dat is goed. Zeg even over vanmiddag dan, want dat is zeg maar de tweede ronde. Hoe laat begint het allemaal en hoe gaat het er ongeveer uitzien? Want als je al die kinderen op het veld hebt, ja, dat vergt nogal wat organisatie lijkt me zo.
1: Precies, het begint om 2:45 vandaag bij ons op het sportpark. En hebben we 6 velden klaarstaan waar dan de eerste 12 teams beginnen met de poolwedstrijden.
0: Okay.
1: En daarna volgen de knock-out fase, waarna we doorgaan naar de kwartfinales, halve finales en de finale rond 6:45.
0: Okay, de finale van de shootout, zo heet het, hè?
1: Die hebben we ook nog, maar die is rond 5:00.
0: Dat vinden we wat anders.
1: Dat is zeg maar hoe je bij voetbal de penalties ziet. Dan doen we een serie van 6 penalties, waarbij 2 deelnemers van elke school uit Wierden gaan strijden om de wisselblok af.
0: Helder. Nou, kijk eens aan. Dus vanmiddag allemaal te aanschouwen. Waar kunnen we het zien?
1: Friesveensweg 2F. Kloosvaart Wierden.
0: Nou, veel plezier vanmiddag. Gaat goed komen.
1: Dankjewel.
0: En hou ze in toom, hè, al die kinderen.
1: Komt helemaal goed.
0: Dankjewel, Douwe. Hoi, hoi.
1: Hoi.
2: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
4: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: Het is 1 minuut voor 8:30, eerst de hoogtepunt uit het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De asielzoekers die vannacht in een noodopvang in Stadskanaal sliepen, zijn weer terug in Ter Apel. Ze staan daar nu.

0: jaren verlies draait. De ondernemers willen de luchthaven in de benen houden vanwege de bereikbaarheid van de regio als banenmonitor rond het luchthaventrein, de aantrekkingskracht en vanwege de toekomst van duurzaam vliegen. De provincie Overijssel draagt de luchthaven over op de ondernemers en trekt er dan helemaal de handen van af. Daar schuilt volgens deskundigen wel een risico in. Als het commercieel misloopt, is er geen weg meer terug. De politie heeft tientallen boetes uitgedeeld voor onnodig linksrijden op de A1. De overtredingen kwamen aan het licht bij een controle rond knooppunt Aselo bij Borne. In totaal werden 69 bestuurders die zonder reden op de linker of middelste baan bleven hangen op de bon geslingerd. De boete voor onnodig linksrijden is €280. En op de stations Hengelo Gezondheidspark en Hengelo Oost hebben vandalen flinke schade aangericht. Zo zijn de kaartjesmachines vernield, wachthokjes gesloopt en is een reisinformatiebord flink toegetakeld en mogelijk zelfs beschoten. De schade loopt volgens ProRail in de tienduizenden euro's. De spoorbeheerder heeft aangifte gedaan van de vernielingen. En dan het weer voor Twente. Na een boel onstuimige dagen met veel regen blijft het vandaag droog en komen de temperaturen uit richting de 21 graden. Vanaf morgen wordt het nog een stuk warmer, met zaterdag zelfs tropische temperaturen.
1: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek beginnen met de Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer tussen Oldenzaal en Hengelo-Noord. 3 minuten over 2 kilometer stilstaand verkeer. Dan Oldenzaal knooppunt Buren. Bij knooppunt Buren nog eens een keer 2 kilometer. 10 minuten vertraging, stilstaand verkeer door ongeval. Hou daar rekening mee. Dan hebben wij de A35, die file vrij. N35 wel, tussen de Duitse grens en Enschede-Oost, 17 minuten over 3 kilometer. En tussen de Zalm-Twente-tunnel en Wierde-West, 9 minuten over 4 kilometer. Een drietal controles, die worden er gemeld. Onder andere in Hengelo op de Brederoostraat. De Haren in Almelo staan ze te controleren. En in Hoksbergen. Jacob van Ruisdaalstraat, daar staan ze ook te controleren. Al dus flitsmeister.nl. Straks gaan we naar de garageboxen in Lossen. We gaan een kijkje nemen en wat zien we daar?

0: Het is special. Het is speciaal, moet ik zeggen. Gewoon in Nederlands. En Jugal en Zolto, Jamaican Bam Bam op Twente FM. Zometeen aan 9 uur, 6 op rij, 6 platen zonder praten. Mocht je nog een leuke deun weten, laat het even weten. Via de 1 Twente app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde, link icoontje. We gaan op zoek in garageboxen of daar nog wat te vinden is. Dat is gebeurd onder andere door ook de gemeente Lossen, maar ook door de douane en de politie. En de burgemeester was hier er ook bij. Goedemorgen, Jeroen Diepemaat.
1: Goedemorgen. Nee, ik was er niet in de hoogst eigen persoon bij, maar uiteraard wel op de hoogte van deze controle. Ja, en we doen dit soort dingen met enige regelmaat om ook te checken of er zich nog, bijvoorbeeld spullen voor het maken van een hennepkwekerij of andere illegale zaken zich daar bevinden. En dat was helaas ook dit keer weer het geval. Dus daar doen we dat voor om er uiteindelijk voor te zorgen dat de gemeente veilig blijft.
0: Oké. Ik zie dus ook een box opengebroken. Tenminste, opengemaakt, laat ik het zo zeggen. Is dat met toestemming van de desbetreffende eigenaar of is het gewoon even met de breekijzer?
1: Nee, dat gaat niet zomaar met de breekijzer. Dus dat gaat altijd wel in overleg op zo'n moment. Maar dat is niet vrijblijvend. Dus het is wel een controle. We hebben ook die bevoegdheden om dit te doen. We doen dit periodiek, maar soms doen we het ook op basis van informatie die wij krijgen. En nogmaals, helaas vinden wij met regelmaat in bijvoorbeeld garageboxen ook dingen die niet door de beugel kunnen. En dan is het goed dat we dit soort controles doen.
0: Ja, maar een hennepkwekerij in een garagebox lijkt me niet handig, maar ga met name om zeg maar, de attributen die daarvoor gebruikt kunnen worden.
1: Ja, daar ging het in dit geval om. Maar we hebben eerder ook wel eens andere zaken gevonden. En uiteindelijk gaat het erom. Kijk, iedereen heeft er last van als er zich criminele activiteiten in onze buurt of in onze gemeente als die plaatsvinden. Dat heeft allerlei onverrichtende gevolgen. En wat je vaak hoort is dat mensen zeggen, ja, als er ergens iets opgerold wordt, ik zag al wel wat geks of ik zag al bepaalde auto's daar rondrijden. En ik had daar al een niet pluisgevoel bij. En wat ik vooral ook nog zou willen zeggen, als mensen dat soort dingen signaleren of dat meekrijgen, dan is het altijd goed om daar melding van te maken. En dat kan ook via meldmisdaad anoniem. En dat zijn ook de signalen die de politie en wij ook nodig hebben om ook dit soort controles te kunnen.

0: Corrie.
1: Ja, dat was zeker gaaf. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja, maar even de knop om. Ik geloof toch dat er in, zeg maar, in Bonnebroek nog steeds mensen met die borden, met die range-toestanden de zaak een beetje versieren, toch?
1: Klopt, ja. Als er nu nieuwe versiering komt bij een buurt, gaan we dat wel een beetje afbouwen. Want echt hele country gebeuren, dat komt van vroeger uit, zeg maar. Een van de oude oprichters was fan van country.
0: Country line dancing en zo, ja.
1: Ja, en er was geen country festival toen die tijd. Ja, dit is inmiddels de 43e editie al. Dus wij zijn nu echt de afgelopen tijd, zeg maar, een beetje aan het kijken van ja, kunnen we er iets een ander sfeertje aangeven, zeg maar. Niet dat het per se country moet. Maar ja, country blijft natuurlijk wel ook een gezellig sfeertje en ook gezellige.
0: Ja, zeker, zeker. Maar die switch is aardig gelukt, moet ik zeggen, toch?
1: Ja, ja, we hebben echt, als je een beetje door het programma heen kijkt, je ziet echt van alles, van een Duitse middag tot een ECDC op maandagmiddag. We hebben echt voor, als het goed is, voor iedereen wat wils.
0: Ja, waren andere feesten langzamerhand kiezen voor ook de band van Om de Hoek, zeg maar. Hebben jullie toch ook nog steeds vrij grote namen allemaal in Bornebroek komend weekend?
1: Klopt. We hebben bijvoorbeeld zaterdag hebben we de Bukkers 's avonds in de tent. We hebben Robert van Hemert op zondagavond. We hebben trouwens nog wel op maandagmiddag ook een Bonnebroeks bandje in de tent staan. Die eigenlijk een soort van het voorprogrammaatje doet van Easy and Easy. Dus zo zijn we ook wel aan het kijken als er iets is vanuit het dorp, dat we dat toch wel in het weekend kunnen inpassen.
0: Ja, ja, goed, voor de rest Rob Tonen, Vincent Spiets, Henk Wijngaard natuurlijk. Nou ja, die hoort bij het interieur hier in Twente langs mijn hand, Henk. Toch?
1: Ja, ik denk dat hij bij ons ook al voor de derde of vierde keer komt. Maar ja, dat zal hetzelfde feest met Henk Wijngaard. Die weet precies hoe die tempo bespelen.
0: Ja, zeker weten. Zeg, en als je zeg maar van Bonnebroek naar Enter rijdt of andersom, dan zie je in ieder geval aan de linkerkant, tenminste als je vanuit Bonnebroek kijkt, een hele grote tent, hè?
1: Ja, zeker. Ja, die hebben ze vorige week opgebouwd. Ze zijn al vanaf afgelopen zaterdag druk bezig om ook het terrein te versieren. Het licht komt in de tent te hangen. De kermis wat opgebouwd. Gisteren is het Zandvoort beachvolleybalveld gekomen. Dus het komt nu wel dichtbij.
0: Hartstikke gaaf. Ook kermis dus. Dat is mooi.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja. Gratis kermis het hele weekend.
0: Gratis?
1: Of gratis, dat zeg ik niet goed, gratis intree op de kermis.
0: Nee, dan had je het wel heel druk gehad.
1: Had je me bijna, ja.
0: Ja, dat was een dingetje geweest. Tegenwoordig, ook die kermisexploitanten moeten bestaan. En de stroom is om het duurder. Maar kaartje voor de draaimolen kost natuurlijk ook het een en ander. Maar er is niks leuker dan dat natuurlijk. En de boshouders hoop ik toch.
1: Ja, de boshouders staan er ook zoals elk jaar weer, zeker.
0: Goed zo, lekker knallen. Mooi zo. Zeg, even kijken. Wanneer begint het nou? Is het vrijdagavond toch al?
1: Ja, we beginnen vrijdagmiddag met een bedrijvenuurtje. Dat is desal compleet uitverkocht.
0: Zo.
1: Vrijdagavond beginnen we met de Bonnebroekse avond. Hebben we een Millennium Showband te staan. En zaterdag begint eigenlijk het programma voor de mensen buiten Bonnebroek. Vanaf zaterdagmiddag 4 uur is de tent geopend. Het gaat heel hard met de ticketverkoop. Dus daar zijn we ook heel blij mee. Dus we zijn heel benieuwd naar de feesten en naar de mensen die komen.
0: Goed zo. Ik stel ook aan jullie maar de vraag, of aan jou de vraag. Hoe zit het met alle kosten die gigantisch oplopen voor zo'n festijn? Want ook jullie hebben daar ongetwijfeld mee uit te staan. Ik vind het knap dat je nog zo'n feest neer kunt zetten, hoor.
1: Ja, ja, het gaat heel hard met de kosten. Je ziet dat alles eigenlijk duurder wordt. En dat is niet anders. We proberen natuurlijk wel elk jaar weer op de kosten te letten. Maar zoals de drank wat altijd duurde, de tent wat duurde. Ja. We hebben dit jaar wel, we hebben afgelopen jaren goede jaren gedraaid. Dus we hebben wel bewust besloten om de muntprijs heel laag te houden. We hebben nu voor het derde jaar breed de muntprijs €2,70.
0: Nou, dat is een hele mooie prijs. Ja.
1: Dat is echt een hele mooie prijs en ook een lage prijs. Dus, ja. Dan weten we dat misschien het resultaat iets terugloopt. Maar zo denken we ook dat we wat terug kunnen doen voor het hele dorp, voor alle Bonnebroekers. Dat ze eigenlijk voor een relatief lage muntprijs toch iets kunnen.
0: Ja.
1: En wij denken dat het qua kosten moet kunnen. Want we teren natuurlijk ook heel veel vrijwilligers.
0: Ja, ja, ja. Ja. Dus, wat zouden we nou zeg maar, qua overheid dan moeten doen om dit toch wat te vergemakkelijken? Want ja, jullie hebben de last van, maar iedereen heeft de last van. Ik zie gewoon festivals en andere feesten niet doorgaan vanwege gewoon het feit dat het allemaal niet meer uit kan.
1: Ja. Ja, lastig. Wij hebben dan nog wel geluk met de gemeente dat we nog weinig gekke dingen moeten aanleveren. Je hoort ook bij andere feesten dat er bijvoorbeeld al een berekening voor stikstof, et cetera, gemaakt
0: wordt. Ja, helemaal gek. Wordt er helemaal gek van.
1: Ja, ja. Ja, dat is voor wij doen het allemaal vrijwillig, we doen het allemaal bij. We werken ook allemaal 40 uur in de week.
0: Ja.
1: Dus dan wordt het gewoon te veel.
0: Wat zeg jij nou? Nick, werk jij nog 40 uur in de week? Uniek, held, geweldig.
1: Jazeker.
0: Een pluim bij deze, een pluim.
1: Nee, maar dat is echt, ja, je ziet gewoon dat het,

0: dat de overheid natuurlijk door alle regelgeving dat het wel lastiger wordt gemaakt. En normaal als je niet in die materie zit, dat je het echt als vrijwilligers erbij doet. En zoals de dorpsfeesten, denk ik dan nog wel dat het net iets makkelijker gaat nog dan de grote festivals. Want de grote festivals die hebben natuurlijk niet de buts vrijwilligers die de dorpen vaak wel hebben.
1: Ja, dat scheelt. Daar,
0: ja, dat scheelt echt heel veel. Als wij al die uren moeten gaan optellen, dan kunnen wij het feest ook niet houden, denk ik. Als
1: we dat moeten uitbouwen. Houd dat maar lekker zo. Lekker genieten van de Pinksterfeesten in Bornebroek, met of zonder hoed. Of, leren broek. Bekijk het allemaal maar. Gewoon lekker genieten. En Robert van Hemert is er ook, hè? Dat is jouw favoriet, toch, Nick? Zeg nou maar ja gewoon.
0: Ja, zeker. Goed zo. Dat is een leuk plaatje.

Dead Now en die Ronnie Vermet is ook zeg maar in Bornebroek komend weekend. Zeg je nou Ronnie Vermet? Ja, Robert heet hij toch? Ronnie en Donnie. Goed zo. Straks doen we 6 op rij, 6 platen zonder praten. Je kunt alvast een leuke deun aandienen. Alhoewel plek nummer 6 alleen allemaal vrij is. Zet het gewoon op je lijstje, zeg maar, via de 120 app of via twentefm.nl. Rechterboven staat het link-icoontje. Ik heb Roman Monfiels beloofd. Weet wel, de man van de Almeloze Ruitendager. Die had de mededeling dat er gewoon materialen gestolen zijn. Sproeiinstallaties. En ik denk, nou, we gaan er bellen vanochtend. Maar ik geloof dat Roman er zelf met de sproeiinstallatie vertust is. Heb ik het idee. Nog niet te bereiken, maar het gaat goed komen. Straks gaan we het hebben over het graanzak smieten. Dat gaat er aan zitten te komen. En we gaan ook nog naar de muziekkoepel in Oldenzaal. Want daar is ook een prachtig programma te zien. Komend weekend. En dat komend weekend ziet er goed uit. Want we hebben prachtig weer, zonnige temperaturen. En ik zie zelfs zaterdag, het is echt te gek, rond de 27, 28 graden.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De asielzoekers die vannacht op het laatste moment in een noodopvang in Stadskanaal hebben geslapen, zijn weer terug in Ter Apel. Ze staan daar nu voor de deur te wachten en hebben van het Rode Kruis ontbijt gekregen. Een paar asielzoekers zouden buiten hebben geslapen. Stadskanaal vangt vanavond geen mensen op. De Consumentenbond en 28 Europese zusterorganisaties slaan alarm over online nepadvertenties. Het gaat bijvoorbeeld om reclames voor snelle leningen en crypto van bedrijven die dat helemaal niet mogen aanbieden. De bonden vinden dat Google, Meta en TikTok daar te weinig tegen doen, waardoor oplichters hun gang kunnen gaan. Het OM wil niks zeggen over de mislukte arrestatie van Bolle Jos. De topcrimineel zou volgens de Telegraaf worden overmeesterd op volle zee voor de kust van West-Afrika, maar dat ging op het laatste moment niet door. Agenten trainden dag in dag uit voor die speciale actie. En president Trump heeft ruzie gemaakt met de Israëlische premier Netanyahu, melden Amerikaanse media. In een telefoongesprek ging het onder meer over Iran en wat ze daarmee moeten doen. Trump wil het even rustig houden om de vredesonderhandelingen een kans te geven. Netanyahu wil meteen verder vechten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De opvallende files in het oosten van het land zijn de A1 Duitse grens richting Hengelo. Tussen Oldenzaal-Zuid en knooppunt Buren is een ongeluk gebeurd. Reken op meer dan een half uur vertraging en de linkerrijstrook is er dicht. De A28 dan, Amersfoort richting Zwolle, tussen het Harde en Zwolle-Zuid een kwartier. De A50, Os richting Arnhem, tussen knooppunt Bankhoef en Heteren loop je een kwartier vertraging op. En de A50, Arnhem richting Os, daar is het raak tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Reken op 10 tot 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Het is lente in Twente. Twente FM.

0: Wees welkom. Zes op een rij.
1: Zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Straks gaan we nog graanzak smieten. Ja, ja. En plek nummer 6 zoeken we nog waar te verbeteren door middel van de appje via de 120 app of via twentefm.nl. Rechterboven staat de linkie coach. We beginnen met Toto. Dit is Rosanna.

0: En Downtown, als laatste zesde bedrijf, hadden Dr. Hook. Overleden vorige week, hè? Ja, Baby Makes Her Blues, Jeans Talk, June Lodge, we hadden Diesel, Juarez en Toto. Volgende ronde van het hele gebeuren is morgen vroeg, even na 9 uur. Laat me even weten via de app wat we kunnen draaien, de 120-app of via twentefm.nl, rechterbovenzijde, link icoontje. We zijn benieuwd, morgen vroeg voor de vrijdageditie van 6 op rij. Johnny Lohuis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wie gaat graanzak smieten?
1: Ja, dat is een mooi vak.
0: Legendarisch toch? Fantastisch.
1: Ja, zeker. Ik weet niet of je weet wat het is, maar...
0: Ja, volgens mij hebben we dat ooit eens eerder besproken. Maar er zijn niet van die hele grote graanzak, toch of wel?
1: Nee, bij de eerste editie waren sommige mensen die dachten dat ze met zakken van 50 kilo moesten gaan showen en gooien.
0: Ja.
1: Maar het zijn kleine zakjes en daar wordt mee gegooid en een spelletje gedaan. En dat is heel competitief en spannend en leuk. Iedereen kan er aan meedoen. Het is voor jong en oud, dik en dun. Het is een prachtig spelletje.
0: Oké, waar gaat het om? Is het als zo ver mogelijk gooien of op de beste manier gooien? Of zit er nog een andere tactiek achter?
1: Het zijn twee borden. Waar een gat in zit van 15 centimeter en daar moet het zakje in. En ze staan ongeveer op 8,5 meter uit elkaar. En dat is best wel spannend of je dat in de buurt kan gooien of niet.
0: Ja.
1: En sommigen, als je erin gooit, krijg je 3 punten. En als het zakje op de plank bleef liggen, dan krijg je 1 punt.
0: Oké, en degene met
1: de zo ga je naar de 21.
0: Ja, ook 21 punten moet je halen.
1: Ja, 21 punten. Maar als jij 3 punten gooit en de tegenstander 2...
0: Ja.
1: Dan tel ze dat eraf en dan krijg je 1 puntje erbij. Dus een wedstrijdje, als je aan elkaar gewaagd bent... Ja, dat kan best wel een tijdje duren.
0: Ja. Hoe zwaar is een zakje?
1: Nou, ik geloof iets van 150 of 200 gram.
0: Oké. Okay.
1: Dat is niet zwaar.
0: Ja. Nee, dat valt dus mee. Zeg, en waar gebeurt het allemaal? Want dat is natuurlijk ook met het weer natuurlijk prachtig om te aanschouwen.
1: Het is bij de, wij noemen dat Bombezijn. In Oldenzaal hebben we midden in het centrum een pleintje, een tuintje. De Bombezijn zit daar, en dat is een brouwerij. En die hebben daar voor een mooi grasveld. Dat wordt echt nu gebouwd, dus we gaan een beetje aan de rand. Maar dat hebben ze allemaal opgelost. Dus daar vindt dat plaats. We hebben er een grote tent bij. Waar een band speelt, Waars uit Losser. En die speelt fantastische, mooie hits.
0: Oké. Okay.
1: Zeg maar de plaatjes die jij allemaal draait, die speelden hun live.
0: Nou, kijk aan.
1: Op verzoek.
0: Wat goed zeg.
1: En, ja. Dat is mooi werk. Heel gezellig.
0: Twente FM in concert, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja, dat zullen we eens samen moeten doen. Dat is goed plan.
0: Ik ben het ermee eens. Lijkt me goed. Zeg, hoe laat begint het allemaal?
1: Dus morgens 10 uur, dan gaat de deur open. Om 11 uur vangen de wedstrijden aan. Maar dan is iedereen echt helemaal klaar.
0: Ja.
1: Dan hebben ze hun positie. Iedereen neemt zo een plek in op het veld. Dus het zijn allemaal teams van 4 mensen.
0: Oké,
1: okay, goed. 4 mensen en die zitten overal. En ze moeten een stuk of 10 wedstrijden spelen. Dus dan gaan ze overal over het veld heen. Het zijn 96 teams, dus bijna 400 man.
0: Zo, dat is een beste.
1: En ja. nog een beetje publiek erbij, dus dan het veld staat mooi vol.
0: Goed zo.
1: Het is een heel gezellige dag.
0: Ja, maar deelnemen kan niet meer, het zit helemaal vol, dus dat mag duidelijk zijn.
1: Nou, dat gaat als volgt. Als je 1 januari 12 uur, dan gaat iedereen normaal gesproken elkaar feliciteren. En met het nieuwe jaar en de gelukwensen uitspreken. Maar in onze zaal... Dan zijn er dan een stuk of 100 mensen die direct achter de computer gaan zitten.
0: Wat gaaf.
1: En mijn vrouw doet ook altijd mee, maar dan moet ik echt een half uurtje wachten voordat ze ingeschreven heeft. En dan pas kan ik haar...
0: Vuurpijltje steken, ja hoor, dat mag niet, vuurpijltje. Ja. Maar vuurpijltje, nou maakt niet uit. In ieder geval, je moet even wachten. Het jaar begint dus goed. Inschrijven voor het graanzakspien. Ja, te gek.
1: Ja, en als je te laat bent, ja, dan heb je pech. Want de organisatie doet echt 96 teams.
0: Ja, heel goed.
1: En er zijn nog veel meer die meer zouden willen doen. Maar ja, dat kan dus helaas niet.
0: Vol is vol, heel goed. Nou, we gaan er lekker van genieten, het graanzakspien. Johnny Lohuis, ik dank je wel, we komen kijken. En een goed weekend toegewenst.
2: Ja, merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn Meubelzaak.
3: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 9:55, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De Groningse commissaris Van der Koning doet een dringende oproep aan gemeenten om asielzoekers op te vangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer is. Hij hoopt massaal buitenslapers zoals 4 jaar geleden te voorkomen, zei hij op Radio 1. Google, Meta en TikTok moeten meer doen tegen nepreclames op internet. Dat zeggen de Consumentenbond en Europese zusterorganisaties. Ze hebben de Europese Commissie gevraagd in te grijpen. En president Trump en premier Netanyahu hebben aan de telefoon knallende ruzie gehad over Iran. Netanyahu wil het land snel weer aanvallen. Trump wil daarmee wachten, nu er wordt onderhandeld over vrede.
0: Dankjewel, Daphne. Rutger, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Een groep ondernemers neemt Twente Airport over. Het vliegveld bij Enschede dat al jaren verlies draait. De ondernemers willen de luchthaven in de benen houden vanwege de bereikbaarheid van de regio, als banenmonitor rond het luchthaventrein, de aantrekkingskracht en vanwege de toekomst van duurzaam vliegen. De provincie Overijssel draagt de luchthaven over op de ondernemers en trekt er dan helemaal de handen van af. Daar schuilt volgens deskundigen wel een risico in. Als het commercieel misloopt, is er geen weg meer terug. De politie heeft tientallen boetes uitgedeeld voor onnodig linksrijden op de A1. De overtredingen kwamen aan het licht bij een controle rond knooppunt Aselo bij Borne. In totaal werden 69 bestuurders die zonder reden op de linker of middelste baan bleven hangen op de bon geslingerd. De boete voor onnodig linksrijden is €280. En op de stations Hengelo Gezondheidspark en Hengelo Oost hebben vandalen flinke schade aangericht. Zo zijn de kaartjesmachines vernield, wachthokjes gesloopt en is een reisinformatiebord flink toegetakeld en mogelijk zelfs beschoten. De schade loopt volgens ProRail in de tienduizenden euro's. De spoorbeheerder heeft aangifte gedaan van de vernielingen. En dan het weer voor Twente. Na een boel onstuimige dagen met veel regen blijft het vandaag droog en komen de temperaturen uit richting de 21 graden. Vanaf morgen wordt het nog een stuk warmer, met zaterdag zelfs tropische temperaturen.
0: Tropische temperaturen. Nou, we gaan er mee maken, Rutger. Spannend. Het is ook nooit goed, hè? Nee. We gaan even naar het wegdek. Dat is de Lutte richting de Duitse grens. Nou, dat is 3 minuten over 2 kilometer. Het valt er wel nog mee. Een aantal controles worden er gemeld.
9: You should do. Come on, baby.
0: Onder andere A1, 21.2, 158.1. En op de Bornebroeksestraat in Borne. En op de Jacob van der Ruisdaalstraat in Haaksbergen. Daar staan ze te controleren. Al dus flitmeister.nl. Straks gaan we naar Almelo, naar de dressuur.

goed, beste mensen, de Broeders van de Weg hier op Twente FM. Donderdagochtend. Het is tijd om toch nog even richting het Songfestival te gaan. We gaan naar 2005. Ja.

naar het 50ste Eurovisie Songfestival. Het gebeurt in Kiev, toen al veilig. En Oekraïne wordt voor Griekenland gewonnen. Of het wordt door Griekenland gewonnen door Helena Parizou. Oftewel Helena Parizou. Maar ze noemde zich Helena. En het nummer heette My Number One. Dat was de winnende inzending van het Eurovisie Songfestival in 2005. Het 50ste in dit geval. Nederland doet ook mee. En dat wordt in dit geval gedaan met de inzending van Glennis Grace. My Impossible Dream.

0: Glennis Grace kwam niet door de voorronde in 2005 met het nummer Impossible Dream voor Nederland. Dat ging niet voor het feest. Dus ja, de finale niet gehaald met Glennis Grace. Het Eurovisie Songfestival was op deze dag 21 mei 2005. Nou, het kost wat moeite, maar uiteindelijk hebben wij Eddie Schoneveld aan de lijn van de Almeloze Ruitendagen. Eddie, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jullie waren druk aan het zoeken natuurlijk vanochtend naar die, die beregeningsmachines. Hoe zit het precies? Want er zijn een viertal sproeiers gestolen, hè?
1: Ja, dat klopt. Wij hebben een groot terrein, ongeveer 2,5 hectare all-weatherbodem. Zowel springtrein als dressuurtrein. En die worden dus 's nachts met name beregend door hele grote sproeiers. Dat zijn echte sproeiers van zo'n beetje een 80 tot 100 kilo per stuk. Dat zijn klepelsproeiers. En die sproeien die kunnen zo'n beetje 50 meter ver sproeien. En die zorgen dat dat trein dus gewoon goed beregend blijft. Want die all-weatherbodem die werkt eigenlijk alleen maar goed op het moment dat die kledder nat is. Ja. En we zijn er dus in de nacht van maandag op dinsdag. Zijn er op het dressuurtrein, precies op het plekje waar dus eigenlijk geen camera's op gericht staan. Ja, er staan wel camera's op gericht, maar het is daar te donker s'nachts. Ja, zijn er vier ontvreemd.
0: Maar je zou toch haast dan denken dat iemand daar weet van heeft, Eddie?
1: Dat vermoeden hebben wij ook. Alleen je kunt natuurlijk niet nagaan wie er zijn. Kijk, wij hebben elk jaar zo'n beetje 50.000 mensen bij ons op trein. En ze staan er al 20 jaar, dus wij hebben hier ook eigenlijk totaal niet bij stilgestaan.
0: Wat heeft een leek eraan, bij wijze van spreken? Of kunnen we het voor de tuin gebruiken?
1: Nee, ze zijn veel te groot.
0: Nee, dat
1: ze zijn
0: ik.
1: Veel te groot. Er zitten buizen onder van volgens mij 15 centimeter. Dus je hebt echt nog wel even wat waterdruk nodig. Daar zit een hele zware pomp achter. Thuis heb je er niks aan.
0: Nee.
1: Het enige wat zou kunnen. Je ziet wel eens die beregeningsmachines op die landbouwvelden. Dat zijn ongeveer dezelfde klepelsproeiers.
0: Oké.
1: Dus voor hetzelfde geld, zitten ze nu wel ergens over de grens in Polen of Oekraïne of weet ik wat. Maar ja, dat is een aanname.
0: Ja, dat is een aanname. Maar we denken allemaal hetzelfde, maar dat is inderdaad een aanname, Eddie. Ik begrijp het.
1: Ja,
0: maar je verwacht.
1: Hier in Almelo heeft niemand er wat voor de tuin.
0: Dat bedoel ik dus. Ja, oké. Okay. Ja. Hey, wat is de kostenpost? Wat is de schade? Hoe gaan we dit oplossen? Want de Almelo's eruit te dagen, nog een maandje, dan is het zover. Wat zeg ik? Nog niet eens, geloof ik.
1: Ja, wij beginnen 18 juni. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel gewoon belangrijk, want de komende dagen wordt het bloedheet. Dat er beregend wordt. Dus wij zijn dus nu al heel erg druk aan het zoeken naar de nieuwe sproeiers. Want die liggen ook niet zomaar voor het oprapen. Dus we hebben er nu al een paar besteld in Frankrijk. Die komen nou deze kant op, als het goed is.
0: Ja.
1: Ja, dat gaat toch een aantal dagen duren voordat die hier zijn. En in de tussentijd beregenen wij zoveel mogelijk met trekkers en watertanks. Om toch maar te zorgen dat die bodem wel nat blijft. Want op het moment dat die helemaal uitdroogt, ja, dan kun je zometeen de ruitendagen ook nog op je buik schrijven.
0: Ja, dat moet je niet hebben. Potverdorie.
1: Dus wat is de kostenpost? Ja, dat ligt er een klein beetje aan hoe het nu al verder gaat. Maar

0: Nou ja, mochten ze wat gezien hebben, dan trekken van de bel, ga ik vanuit.
1: Ja, heel graag. Kijk, als ze echt concreet wat gezien hebben, bel alsjeblieft de politie. We hebben natuurlijk aangifte gedaan. En het vervelende voor ons is dat wij dus... Het is buiten. En het is dus eigenlijk niet te verzekeren. We hebben ooit een keer een verzekering ervoor gehad, maar dat was de premie nog duurder dan de sprees.
0: Oh ja.
1: Dus uiteindelijk hebben we gezegd van ja, dat is het hem ook niet.
0: Nee.
1: Maar we zijn er dus niet voor verzekerd. En uiteindelijk boeien dus gewoon... Ja, de aankomende ruimtedagen doen we eigenlijk gewoon voor niks.
0: Ja, verdorie man. Balen. Ook geen sporen gezien of zo? Dat we weten welke uitgang ze genomen hebben? Of, ja, toch wel?
1: Dat hebben we wel. We hebben er zijn camerabeelden van. En we hebben een auto zien rijden met een afgeplakt kenteken. Dus je kunt het kenteken niet zien. Er zit duct tape overheen. Dus ze hebben ook echt geweten dat ze dus door een camerabeveiliging heen reden. En uiteindelijk hebben ze dus de auto ergens in het donker geparkeerd. Maar ja, wij zitten 's nachts om 2:30 ook niet voor een camera te koekeloeren of er een auto over de trein rijdt.
0: Nee?
1: Nee, ik in ieder geval niet.
0: Nee, logisch. Goed. Oké, nou, mochten mensen wat gezien hebben, dan laat het even weten. Even kijken, was maandag op dinsdag? Wanneer was het nou?
1: Ja, van maandag op dinsdagnacht.
0: Oké.
1: En toevallig hadden wij ook nog bestuursvergadering, dus wij zijn tot 11:00 op de manege geweest. En toen was er nog niets aan de hand. Nou, en op de camerabeelden zien we dus dat ze rond 12:30 zijn ze het trein opgereden. En uiteindelijk tegen 4:00 zien we een auto er weer afrijden. Dus ze zijn ook nog gewoon 3,5 uur aan het slopen geweest. Want het is echt ook geen sinecure hoor.
0: Zo.
1: Het is echt, je moet er even echt wel wat voor doen voordat je ze eraf hebt. Want het zijn echt, er zitten hele grote zware slotbouten aan.
0: Ja.
1: En dus ze hebben echt nog wel wat moeten doen om het voor elkaar te kunnen krijgen. Om ze eraf te krijgen, zeg maar.
0: Nou, wat een verhaal. Ik hoop dat het allemaal opgelost was. In ieder geval de Almeloze Ruitendagen staan nog niet onder druk, gelukkig. Tenminste in dit geval. Maar het is wel balen en het is gewoon waardeloos allemaal. Dat mag helder zijn. En mocht je dus wat gezien hebben, laat het de politie weten. Dat is eigenlijk het verhaal, Eddy.
1: Dat klopt.
0: Ik dank je wel en hou ons op de hoogte. En succes in ieder geval toch nog met de voorbereidingen. En we spreken elkaar.

0: Het is de Zoo van Shakira hier op Twente FM 5 voor 10. En ja, beste mensen, het ziet er prachtig uit. Het is mooi weer en de stoeltjes staan al bijna klaar. Felix Nijland, goedemorgen in Berghuizen.
1: Goedemorgen.
0: Toch, bij de muziekkoepel?
1: Nou ja, ze staan nog niet klaar, want ons volgende evenementje is pas volgende week dinsdagavond.
0: Oké. Ik denk dat van het weekend al.
1: Nee, we hebben normaal natuurlijk weekendactiviteiten en die hebben we ook al gehad. Maar dinsdagavond is de eerste dag van de rolstoel driedaagse. Sinds een jaar of 3, 4 komen deze mensen met hun begeleiders van de Oldenzaalse verpleeghuizen naar de muziekkoepel voor een klein concert. En ze nemen dan zelf busjes mee met wat te eten en te drinken. En dat vind ik zelf altijd een van de mooiste evenementjes. Het is een groot evenement natuurlijk. Van het muziekkoepelseizoen.
0: Oké, ja, dat is zeker zo. En het weer ziet er ook goed uit. Dus dat is een 1 met 1 is 3 in dit geval. Felix zoekende naar zijn verbinding. Ik ook trouwens, ja. Kijken of dat nu gaat lukken. Of wij Felix nog even met 1 met 1 is 3 kunnen bereiken vanochtend. Het is, even kijken hoor. Hebben we contact met de maan? Nog niet. Het schiet niet op met Felix vandaag. Nog niet, hè? Nee. Nou, houd het op. Kan het ook niet helpen, beste mensen. Dat was Felix Nijland in dit geval met een hele korte oproep omtrent de muziekkoepel. Dat is volgende week dinsdag. Nou, we bellen hem morgen of dinsdag wel even weer opnieuw voor dit hele verhaal. Oh, ik ga nog even terugbellen. Nou, kijken of dat gelukt. Felix, zijn we er weer? Goedemorgen.
1: Ja, ik ben er weer.
0: Ja, gelukkig. Het viel hem al wat weg. Ik zeg 1 met 1 is 3, zei ik net. Met betrekking tot de muziekkoepel qua weer en qua omstandigheden. Dus dat zit wel goed volgende week.
1: Ik heb nog niet gekeken, maar laten we het hopen. Want ja, juist deze mensen verdienen natuurlijk een lekker zomeravondje, lenteavondje, hoe je het wilt noemen. En ja, dat gaat wel lukken, daar ben ik van overtuigd.
0: Hartstikke goed. Nou, hoe laat begint het allemaal?
1: Het begint om 7:15 en het koor De Vrolijke Noten uit Oldenzaal begint. Nou, de naam zegt het al. Zij doen 2 liedjes aan het begin en het eind. En ze sluiten af met het fraaie lied De Engelbewaarder. Waarmee mensen hopelijk fijn naar huis gaan en naar bed. En tussendoor hebben we een 25 minuten durend optreden van het koor Wir sind aus Oekraïne. Uit Duitsland. De meeste wonen in het Münsterland. Dat zijn vluchtelingen uit Oekraïne onder leiding van Nathalie Schiemann. Zij is van oorsprong ook Oekraïense en zij is de dirigent van de regio Big Band uit Gronau. Een band met een bekende naam in het regiogebied.
0: Zeker, ja.
1: En onder hen zijn vluchtelingen die bijvoorbeeld een vader in de oorlog hebben verloren. Die soldaat was zangeres Olesia. Die verloor inderdaad 2 jaar geleden haar vader. Die soldaat was in het leger van Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Nou ja, zij wonen nu hier. Ze hebben de vluchtelingenstatus. En zij zijn 1 keer eerder op de muziekkoepel geweest. En dat was een zeer indrukwekkend optreden. Zij zijn dan in originele kledij uit Oekraïne. En als je ziet hoe zij dan vol passie zingen over hun vaderland, dan is dat echt heel indrukwekkend.
0: Kippenvel, zeker weten. Dat geloof ik graag.
1: Ja.
0: Goed zo.
1: Ja.
0: Dinsdagavond dus, hè?
1: Dinsdagavond, 7:15. Tot 8:00, muziekkoepel in Oldenzaal.
0: Goed zo, Felix Nijland. Ik dank je wel.
2: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
3: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
2: Discussie.
4: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan gewoon wat tradities wat dat betreft onder druk.
2: En Twentse cultuur.
5: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
0: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
5: Ja. Het is eigenlijk, moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
2: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
7: AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De Groningse commissaris van de Koning vraagt gemeenten opvangplekken voor asielzoekers. Die dringende oproep doet hij op Radio 1. Hij vreest voor buitenslapers als er niet voldoende bedden komen. Vannacht hebben zo'n 50 mensen in Stadskanaal geslapen. Het is niet duidelijk waar ze vanavond terecht kunnen. Er komen honderden miljoenen euro's vrij om duizenden betaalbare woningen voor studenten en starters te kunnen bouwen. Het geld komt van een pensioenfonds en een vastgoedinvesteerder. Die vinden de nieuwe woningen belangrijk voor de economie. Het moeten complexen worden met gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. Er wordt in Iran snel weer gepraat over een einde aan de oorlog. Een topmilitair uit Pakistan is onderweg om de gesprekken te hervatten. Amerika heeft een nieuw voorstel gedaan en Iran zegt daarover na te denken. President Trump zette Iran onder druk om snel akkoord te gaan met een deal. En bij het Amphia ziekenhuis in Breda zijn ze rokende bezoekers op het rookvrije terrein beu, schrijft Omroep Brabant. Daarom hebben medewerkers zo'n 10.000 sigarettenpeuken opgeraapt en in een glazen koker in de hal gezet. Zo wil het ziekenhuis laten zien hoe groot het probleem is en hopen ze rokers even te laten schrikken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het aantal files neemt af. Deel rijdt het langzaam op de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen afrit Markelo en Badmen 5 tot 10 minuten vertraging. Dan de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles is je vertraging hier 10 minuten. En de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

is een beetje Hans Kazan en een beetje Hans Klok. Deze Mystical Magical. Maar het was mensen boom. Goedemorgen, donderdag is het vandaag. Nieuwe aflevering van Huis en Kracht. Zoals elke door de weekse dag hier te beluisteren op Twente FM. Uiteraard weer tot aan 1 uur vanmiddag.

fade. Ik heb laatst het album van Somjeu even afgeskipt, zeg maar, via Spotify. En eigenlijk is elk nummer gewoon hartstikke lekker op dat album. Ik heb ze allemaal toegevoegd aan mijn favorieten in ieder geval. Dit is Twente FM. Het is donderdag vandaag, 21 mei. Wat doet het weer? Temperatuur stijgt behoorlijk. 22 graden wordt het vanmiddag. Dat is lekker. Er zijn nog wat wolkenvelden, maar de zon is ook tevoorschijn. En het, de wind, kracht 3, komt vanuit het zuidwesten nog altijd. De komende dagen worden nog een stuk warmer. Morgen 25 graden. En wat zou je denken voor zaterdag? 27 graden.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel, rosco.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen. Oldenzaal hoeft helemaal niet te groeien naar 40.000 inwoners in 2050. En als er nieuwe woningen worden gebouwd, dan gebeurt dat binnen de eigen gemeentegrenzen. Dat hebben Solidair Oldenzaal, CDA en VVD afgesproken in een nieuwe coalitieakkoord dat ze gisteravond presenteerden. De groeiplannen van Oldenzaal zorgden vorig jaar voor woede bij buurgemeenten Dinkeland en Losser. Met name over de plannen voor een rondweg, dwars door de Tankenbergen, was veel te doen. De nieuwe coalitie wil nu helemaal af van die groeiplannen. Een 40-jarige man uit Oldenzaal wordt beschuldigd van het aanranden van twee vrouwen in zijn bedrijfsbusje. De man deed zich voor als taxichauffeur, maar eenmaal in de auto randde hij de vrouwen aan. Een van hen zat volgens het Openbaar Ministerie zelfs een tijd lang opgesloten in het voertuig. De aanrandingen gebeurden in februari dit jaar in Hengelo. De man heeft al een strafblad met zedenzaken. De inhoudelijke behandeling in de rechtszaak is later dit jaar. En Rob Touchien is niet langer de directeur van Heracles Almelo. De raad van commissaris heeft hem ontslagen omdat de voetbalclub gedegradeerd is. Touchien was sinds februari 2018 directeur van de Almeloze voetbalclub. Daarvoor was hij commercieel manager en directeur. En dan het weer voor Twente. De dag start droog, maar later in de ochtend gaat het regenen bij zo'n 16 graden. Morgen vallen er ook nog wat buien, maar vanaf donderdag wordt het droger met dan ook meer zon.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Weer terug van weg geweest, de A12 file vanaf Arnhem naar de Duitse grens voor de grenscontrole. 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.
7: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is L.

Eiffel 65 en Blue Dabadie Dabada nog een keer. En Sheryl Crow met All I Wanna Do. Ik vind een beetje de discussie en de nieuwsberichtgeving over het feit dat mensen van elders komen protesteren binnen een gemeente. In dit geval dus tegen het asielbeleid. Ja, ik vind het een beetje kul. Ik bedoel, je kunt toch ook zeg maar in Amsterdam wonen en bij Rotterdam een voetbalwedstrijd gaan kijken. Ik zie daar zeg maar niet al te veel heil in, die berichtgeving. Wat vind jij ervan?

sta jij verheerd van Kevin DeGraw en voor Taylor Swift en Ophelia. De komende tijd worden er weer verschillende maaklabfestivals gehouden. En hierbij zijn er in de lokale bibliotheken leuke maakactiviteiten. Waar kun je proeven aan nieuwe maaktechnologie? Denk bijvoorbeeld aan 3D-printers, robots en augmented reality. Op donderdag 28 mei volgende week dus is er zo'n maakdag in de bibliotheek in Losser. 'S Middags tussen 3 en 6 uur ben je daar van harte welkom. Onder begeleiding van techniekcoaches om zelf aan de slag te gaan en te ontdekken wat de mogelijkheden zijn. Als je meer wilt weten over het volledige programma, surf dan even naar makersfestivaltwente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: www.xxl.nl/luister.
1: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
1: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
3: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
3: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
5: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Israël laat vandaag de Nederlandse opvarenden van de Gaza-vloot vrij. Die werden opgepakt toen ze onderweg waren. Het gaat om 4 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen en een journalist en cameraman van Omroep BNN-VARA die daar verslag van deden. Ze gaan naar Turkije, maar wanneer ze in Nederland zijn is onduidelijk. In Stadskanaal wordt de noodopvang voor asielzoekers weer opgeruimd. In een sociale werkplaats waren bedden neergezet waar zo'n 50 mensen vannacht hebben geslapen. Die zijn nu weer terug in Ter Apel. Daar zijn intussen weer plekken vrijgekomen. Stadskanaal is vanavond niet meer beschikbaar. Op de A59 in het Brabantse Hees is iemand om het leven gekomen nadat zijn vrachtwagen op een tankwagen botste. De plek is afgezet met witte schermen en het verkeer wordt omgeleid. De weg wordt volgens de regionale omroep in de loop van de middag weer vrijgegeven. Er moet worden onderzocht wat de oorzaak van het ongeluk is. En het Rode Kruis heeft dringend geld nodig om ebola te bestrijden. De besmettelijke ziekte is uitgebroken in de Democratische Republiek Congo en buurlanden. Er zouden al duizenden mensen zijn besmet. Volgens het Rode Kruis kan dit pas het topje van de ijsberg zijn. Er is geen medicijn tegen deze variant van het virus. Dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is weer drukker aan het worden op de Duitse grenscontrole, de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten in de file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
10: Het is lente in Twente.

Het debuutsucces voor Aha en Take On Me zouden nog veel hits volgen na deze. Vandaag donderdag 21 mei, deel 2 is begonnen. Dit is de uitzendkracht op Twente FM. Het weer voor vandaag. Zon en wolken wisselen elkaar nog af. Komende dagen komt er steeds meer ruimte voor de zon. Daardoor wordt het ook steeds wat warmer. Vandaag nog zo'n 22 graden. Morgen 25 en zaterdag zelfs 27 graden.

Our House en Free Power Hoorie met Turn On, Turn In en Cop Out. 10 Twentse basisscholen zijn deze week gestart met de Waterrace. Het is een project van het waterschap Wegstromen, waarbij leerlingen 4 weken lang in actie komen voor schoon en slim watergebruik. Zo voeren ze op school en thuis opdrachten uit om te kijken hoe ze water kunnen besparen en schoon kunnen houden. Per opdracht verdienen ze vervolgens punten. En de school met de meeste punten wint een schoolreisje.

0: merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel, rosco.nl.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeenteraad van Oldenzaal komt vanavond bijeen voor een speciale vergadering. Vanavond worden namelijk de 4 kandidaat-wethouders officieel voorgedragen, benoemd en beëdigd. Ook worden de raadsleden beëdigd die vrijgekomen raadszetels gaan vullen. De vergadering start om 19:30 in het stadhuis met aansluitend een receptie en is ook live te volgen via de website van de gemeente Oldenzaal. In Losser en Overdinkel is afgelopen maandag een garageboxcontrole gehouden. De gemeente, politie, douane, omgevingsdienst en sociale recherche voeren geregeld dit soort gezamenlijke controles uit. Doel is om te kijken of deze boxen veilig worden gebruikt en eventuele criminele activiteiten te verstoren. In het kader van deze actie werden 45 garageboxen gecontroleerd. In één box werden benodigdheden gevonden voor het opzetten van een hempkwekerij. Burgemeester Jeroen Diepemaat roept op om verdachte situaties zeker te melden. Er kan immers ook direct gevaar zijn voor omwonenden, zoals een drugslab. En het waterschap Vechtstromen heeft een innovatieve installatie in gebruik genomen bij de rioolwaterzuivering in Enschede. Die haalt microverontreinigingen, zoals medicijnresten, uit het water. Deze week werd de installatie in gebruik genomen. De komende anderhalf jaar wordt die getest. Het project, genaamd Upwater, gebruikt membraanfiltratie om medicijnresten uit het water te halen. Dat is nodig omdat de waterkwaliteit moet voldoen aan steeds strengere nationale en Europese wet- en regelgeving. Het is ook voor de toekomst een belangrijk thema. Door vergrijzing komen er immers steeds meer medicijnresten in het water terecht. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vandaag is een dag met lichte bewolking, maar vooral vanmiddag krijgt de zon volop ruimte en het wordt daarbij maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht lichte sluierwolken en minima rond de 10 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Vinnie Michel met I Want Let's Go. De Eredivisie zit er zo goed als op als het gaat om voetbal. Maar gelukkig komt daar de Formule 1 weer om de hoek kijken. Morgen dan is er de eerste vrije training voor de Grand Prix van Canada. 7:30. De sprintkwalificatie vindt vervolgens om 10:30 plaats morgenavond. Sprintrace zelf is zaterdag om 18:00. Gevolgd door de kwalificatie voor de hoofdrace om 22:00. En de hoofdrace zelf is eveneens om 22:00. Maar dan op zondag.

Twente FM, de uitzendkracht met Alex Warren en Forever Dream. Van 1 tot en met 7 juni wordt de landelijke week van de jonge mantelzorger gehouden. Deze schenkt aandacht aan verschillende uitdagende vormen van hulp. 1 op de 4 kinderen en jongeren is namelijk mantelzorger. Bijvoorbeeld voor een zieke vader of moeder. En hierdoor kunnen ze niet altijd echt kind zijn en dragen ze veel verantwoordelijkheid op jonge leeftijd. Ontspannende activiteiten zijn dan ook belangrijk. En Lossig organiseert Fundament voor hen een gezellige middag op zaterdag 6 juni. Vanaf 2:30 tot 4:30 kunnen alle jonge mantelzorgers bij de Kikkerskamp deelnemen aan activiteiten zoals bijvoorbeeld karten of een creatieve workshop. Aanmelden is wel noodzakelijk en dat kan bij Fundament.

0: luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl, want het is altijd weer als je zo'n ding uitpakt voor het eerst dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het leger oefent weer in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet na branden die waren uitgebroken tijdens militaire oefeningen. Daar worden nu nieuwe regels voor gemaakt. Bij extreme droogte is het bijvoorbeeld niet slim om te oefenen met explosieven. Daardoor ontstond vorige maand onder meer brand op een oefenterrein op de Veluwe. Burgemeester Halsema zou gisteren op bezoek gaan bij de Joodse school in Amsterdam-Zuid om met ouders te praten over de veiligheid, maar dat ging niet door vanwege een dreiging. Hierdoor is de school vandaag dicht. 2 maanden geleden ging er bij het gebouw nog een explosief af. Het Rode Kruis geeft ook vandaag hulp bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers die niet naar binnen kunnen, krijgen eten en drinken en ze kunnen hun verhaal kwijt bij de hulpverleners. Gisteren konden ruim 50 vluchtelingen niet in de opvang terecht. Ze sliepen daarom een nachtje in Stadskanaal. Morgen gaat de parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein weer open. 2 jaar terug stortte die deels in door een ontwerpfout en dat gaf een harde knal, maar niemand raakte gewond. Wel raakten auto's beschadigd. Bij de wederopbouw is de parkeergarage steviger gemaakt. Dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A12 voor de Duitse grenscontrole. File vanaf, even spieken, bij Zevenaar begint hij nu. 1 kilometer en ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Menig fan van Take That had toch zeker wel een poster boven zijn of haar bed hangen. Dit waren ze met Everything Changes. Ze begonnen de donderdagmiddag voor de 21ste mei. En daarmee het derde gedeelte van Uitzendkracht op Twente FM. Als je lekker aan tafel gaat, eet smakelijk. I could

de temperaturen die ons voorgeschoteld worden, is dit natuurlijk een hartstikke lekkere lenteplaat, al zijn die temperaturen al gelijk zomers te noemen. Nelly Furtado hoorde je. In Hengelo is het onderhoud aan de Europalaan al begonnen. De eerste fase duurt tot en met 29 mei, volgende week dus, en omvat werkzaamheden tussen de kruising Borensestraat Amerikalaan en de rotonde Cleantech Campus. Het verkeer moet gebruik maken van omleidingen, dat is natuurlijk met borden aangegeven. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van de nieuwe asfaltlaag, wat altijd natuurlijk een flinke klus is en ook weersafhankelijk is. Dus mogelijk, als het slecht weer zou zijn, of misschien wel te heet, wie weet, kan de planning nog wat uitlopen.

0: Bird of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Wil jij €500 netto verdienen?
3: Wat?
2: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
3: Wow.
2: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Het aandeel mensen dat vrijwilligerswerk doet is het afgelopen jaar gedaald. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Afgelopen jaar heeft 47% van de mensen zich tenminste 1 keer ingezet als vrijwilliger. Dat was in 2024 nog 49,5%. De daling is bij bijna alle leeftijdsgroepen zichtbaar. Met name bij 15 tot 35-jarigen nam het af. Alleen in de leeftijdsgroepen 35 tot 45 jaar en 65 tot 75 jaar was er een kleine stijging zichtbaar. De afname van vrijwilligerswerk is ook voor Twente een punt van zorg. Zo zien veel organisaties dat een kleine groep vrijwilligers steeds meer werk op de schouders krijgt. Een groep ondernemers wil Twente Airport overnemen van de provincie Overijssel. Het vliegveld bij Enschede draait al jaren verlies, maar de initiatiefnemers zien toekomst in de luchthaven. Volgens de ondernemers is Twente Airport belangrijk voor de bereikbaarheid van de regio, werkgelegenheid en nieuwe ontwikkelingen zoals elektrisch vliegen. Ze denken dat regionale vluchten tussen kleinere luchthavens in de toekomst kansrijk worden. De provincie moet miljoenen investeren in groot onderhoud aan de start- en landingsbaan. En ook de gemeente Enschede moet geld bijleggen. Deskundigen begrijpen dat de provincie het vliegveld daarom wil afstoten, omdat vakantievluchten in Twente nooit echt van de grond kwamen. Tegelijk waarschuwen ze, als het vliegveld eenmaal verdwijnt, komt het waarschijnlijk nooit meer terug. En de gemeente Hengelo heeft extra uitleg gegeven over het mislukken van de zoektocht naar een nieuwe bioscoop-exploitant in de Beekstraat. Aanleiding is de ophef die ontstond nadat City Bioscoop Kampen publiekelijk ontkende dat het bedrijf was afgehaakt vanwege een gebrek aan lokale binding. Volgens de gemeente waren er vooral risico's. Zo speelde de korte exploitatietermijn tot 2030 een belangrijke rol, net als hoge energiekosten en duur onderhoud aan apparatuur. Ook wilden geïnteresseerde partijen meer financiële zekerheid, maar wilde de gemeente daar niet in meegaan. De huurprijs van het pand lag volgens Hengelo juist relatief laag. Toch concludeert het college dat geen enkele partij de exploitatie onder de huidige voorwaarden haalbaar vond. De zoektocht naar een nieuwe bioscoopuitbater is daarmee voorlopig stopgezet. De gemeente beraadt zich op de toekomst van het pand. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er wat lichte sluierbewolking, maar ook veel ruimte voor de zon met maximum temperaturen van 21 graden. Vanavond en vannacht eveneens lichte bewolking met opklaringen, koelt het niet verder af dan 10 graden.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 Arnhem, de Duitse grens. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

plaat werd opnieuw onder aandacht gebracht. En ja, als het ware opnieuw een hitsucces voor Kate Bush met Running Up That Hill. Volgende week donderdag, dan is het 28 mei... en dan wordt er de Almelo een bijeenkomst gehouden. Die gaat over de plannen voor 2050. De gemeente verandert en groeit. En daardoor zijn er natuurlijk belangrijke ontwikkelingen en stappen die genomen moeten worden. Keuzes, noem maar op. Woningbouw, denk daar. Veiligheid, de balans in de wijken. Om zo maar enkele punten te noemen. De gemeente wil nu met inwoners in gesprek over de keuzes die nodig zijn. En de bijeenkomst volgende week donderdag begint om 19:30 s'avonds. Duurt tot 21:00 in Stadslab Almelo. Als je meer informatie hierover wilt hebben, kijk dan even op almelo.nl/omgevingsvisie.

Anna Sera en juist Bruno Mars met Risk It All. Bijna aan het einde van deze aflevering van Uitzendkracht voor 21 mei. In 1977 hadden we nummer 1 succes voor The Guys and Dolls. You're My World kwam op nummer 1 en bleef daar voor 3 weken staan. En op de dag van vandaag, precies 30 jaar geleden, PTT Telecom beschuldigde de Stichting Preventie Economische Criminaliteit ervan bedrog te hebben gepleegd. En dat kwam doordat ze voor de camera demonstreerden hoe gemakkelijk het is om de telefoon van toenmalig minister Zorgdrager af te luisteren. En daar was PTT Telecom uiteraard niet van gediend. Tot

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De burgemeester van Ter Apel zegt dat geen enkele asielzoeker vannacht noodgedwongen buiten heeft moeten slapen. Voor iedereen was een bed beschikbaar. Het kan zijn dat mensen in het gras hebben overnacht, maar dat was volgens de burgemeester dan op eigen initiatief. Zo is er iemand die regelmatig bij een grote oude boomstam slaapt. Een politiebureau in Lelystad is ontruimd om iets dat op een explosief lijkt. Het is door iemand gevonden en meegenomen naar het bureau. Agenten wilden geen enkel risico nemen en besloten het gebouw te ontruimen. Experts kijken nu of het inderdaad om een explosief gaat. De oud-advocaat van Ridouan Taghi, Inyes Weski, is niet aanwezig bij de uitspraak in haar strafzaak die rond deze tijd begint en ongeveer een uur duurt. Ze werd in 2023 aangehouden voor samenwerken met Taghi. Hiervoor eiste het OM 4,5 jaar cel. Weski zelf ontkent alles en beroept zich op haar zwijgrecht. En het dorp Moerdijk hoeft misschien toch niet te verdwijnen. Het zou tegen de vlakte gaan om ruimte te maken voor industrie, maar nu wordt gekeken of er toch minder ruimte nodig is, waardoor het dorp kan blijven bestaan. De 1300 inwoners moeten nog even wachten op duidelijkheid. Een definitief besluit komt volgende maand. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zon en het blijft overal droog. Het wordt 17 graden op Texel tot lokaal 23 graden in Brabant en Limburg. Morgen is er ook veel zon en wordt het 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Online training season. Nee, het is door de middag waar je naar luistert op deze donderdag. Kijk eens naar buiten. Ja, eindelijk daar is die de zon. En wat van temperaturen gaan er aankomen? Nou, het kan van het weekend zomer eens 28 graden worden. Ja, wat mij betreft een prima weekendje. Ik heb de barbecue al gepland. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Maar ja, ik vind het wel fijn dat de regen even het land uit is. Van de week had er vaak nat geregend terwijl ik naar huis moest fietsen. Ja. Hey, zometeen Jason Donovan. Ook Mr. Big komt er nog aan. Maar

blijft een klassieker die altijd goed klinkt. Maakt niet uit wanneer je hem opzet. Queen en Radio Gaga bij Twente FM. Het laatste nieuws uit de regio. 10 Twentse basisscholen starten deze week met het Waterrace. Dat is een project van Waterschap Vegstromen, waarbij leerlingen 4 weken lang in actie komen voor schoon water en slim gebruik. Zo voeren ze op school en thuis opdrachten uit om te kijken hoe ze water kunnen besparen en scholen kunnen houden. Ja, schoon kunnen houden. Ja, per opdracht verdienen ze punten en de school met de meeste punten wint een schoolreisje. Dus ja, ik denk dat er heel wat water bespaard wordt op die 10 basisscholen. Meer daarover vind je op onze website twentefm.nl. Gimme, gimme, gimme.

0: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
2: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Het aandeel mensen dat vrijwilligerswerk doet is het afgelopen jaar gedaald. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Afgelopen jaar heeft 47% van de mensen zich tenminste één keer ingezet als vrijwilliger. Dat was in 2024 nog 49,5%. De daling is bij bijna alle leeftijdsgroepen zichtbaar. Met name bij 15 tot 35-jarigen nam het af. Alleen in de leeftijdsgroepen 35 tot 45 jaar en 65 tot 75 jaar was er een kleine stijging zichtbaar. De afname van vrijwilligerswerk is ook voor Twente een punt van zorg. Zo zien veel organisaties dat een kleine groep vrijwilligers steeds meer werk op de schouders krijgt. Een groep ondernemers wil Twente Airport overnemen van de provincie Overijssel. Het vliegveld bij Enschede draait al jaren verlies, maar de initiatiefnemers zien toekomst in de luchthaven. Volgens de ondernemers is Twente Airport belangrijk voor de bereikbaarheid van de regio, werkgelegenheid en nieuwe ontwikkelingen zoals elektrisch vliegen. Ze denken dat regionale vluchten tussen kleinere luchthavens in de toekomst kansrijk worden. De provincie moet miljoenen investeren in groot onderhoud en de start- en landingsbaan. En ook de gemeente Enschede moet geld bijleggen. Deskundigen begrijpen dat de provincie het vliegveld daarom wil afstoten, omdat vakantievluchten in Twente nooit echt van de grond kwamen. Tegelijk waarschuwen ze, als het vliegveld eenmaal verdwijnt, komt het waarschijnlijk nooit meer terug. En de gemeente Hengelo heeft extra uitleg gegeven over het mislukken van de zoektocht naar een nieuwe bioscoop-exploitant in de Beekstraat. Aanleiding is de ophef die ontstond nadat City Bioscoop Kampen publiekelijk ontkende dat het bedrijf was afgehaakt vanwege een gebrek aan lokale binding. Volgens de gemeente waren er vooral risico's. Zo speelde de korte exploitatietermijn tot 2030 een belangrijke rol, net als hoge energiekosten en duur onderhoud aan apparatuur. Ook wilden geïnteresseerde partijen meer financiële zekerheid, maar wilde de gemeente daar niet in meegaan. De huurprijs van het pand lag volgens Hengelo juist relatief laag. Toch concludeert het college dat geen enkele partij de exploitatie onder de huidige voorwaarden haalbaar vond. De zoektocht naar een nieuwe bioscoopuitbater is daarmee voorlopig stopgezet. De gemeente beraadt zich op de toekomst van het pand. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er wat lichte sluierbewolking, maar ook veel ruimte voor de zon met maximum temperaturen van 21 graden. Vanavond en vannacht eveneens lichte bewolking met opklaringen, koelt het niet verder af dan 10 graden.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Hengelo-Duitse grens, bij de Duitse grens 2 kilometer. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, tussen Knoopend Oudijk en de grens 10 minuten vertraging. En 35 Duitse grens Enschede, 10 minuten vertraging bij Enschede-Oost. Door een ongeluk is de N36 Almelo om in beide richtingen dicht bij de N48. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

is voorlopig wel even genoeg regen gevallen, meneer Phil Collins. Hè? I wish it would rain down. Nou, dat doet het voorlopig niet. Het wordt namelijk een prachtig weekend. Het wordt alleen maar beter weer en beter weer. De wolken die verdwijnen langzamerhand in Twente. En ja, vanaf dit weekend, ja, beter weekend kunnen wensen. We gaan gewoon echt een zomerweekend tegemoet met temperaturen die zelfs uitkomen bij de 28 graden. Dat is lekker, toch? En zometeen de dag van, maar eerst bluff en beter.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
4: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het COA heeft nog geen oplossing als er vanavond weer te veel asielzoekers zijn in Ter Apel. Door drukte in de opvang mogen alleen kwetsbare mensen naar binnen, zoals zwangere vrouwen. Er zijn wel plekken vrijgekomen, maar pas eind van de dag is duidelijk hoeveel nieuwe asielzoekers er zijn. Vannacht moesten 50 mensen in Stadskanaal slapen. Er is niks meer aan de hand in een politiebureau in Lelystad. Dat werd eind van de ochtend ontruimd omdat iemand iets had meegenomen dat leek op een explosief. Experts zagen dat het om een handgranaat ging. Die hebben ze veiliggesteld meegenomen. Daarna werd het gebouw weer vrijgegeven. De gemeente Amsterdam gaat mensen met een koopwoning verbieden om ook nog in een sociale huurwoning te zitten. Zo'n 1000 huurders hebben een koophuis, maar volgens de gemeente zijn die huurwoningen bedoeld voor mensen die betaalbare woonruimte hard nodig hebben. Bij bijvoorbeeld een scheiding kan een uitzondering worden gemaakt. En de traditionele fotosessie van het koninklijk gezin is weer geweest. En daar zei de koning zich zorgen te maken over de verharding van demonstraties, zoals die in Loosdrecht. Hij vindt protesteren een groot goed, maar hoopt wel dat er tegen de verharding wordt opgetreden. De fotosessie was dit keer op landgoed Klingendaal in Wassenaar. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zon en het blijft overal droog. Het is 23 graden. Morgen is er veel zon en wordt het 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: Coldplay en Adventure of a Lifetime.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar Mark, vertel ons, wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, vandaag donderdag 21 mei en vandaag zijn er twee bijzondere dagen die eigenlijk prima bij elkaar passen. Het is de Werelddag voor Cultuur, voor Culturele Diversiteit. Een dag waarop we stilstaan bij het feit dat de wereld vol verschillende mensen zit. Met andere talen, andere gewoontes, andere keukens. En dat is maar goed ook, want een wereld waar iedereen hetzelfde is, nou, lijkt me toch een beetje een saaie wereld. En dan de tweede dag, en hier wordt het leuk. Het is ook Internationale Chardonnay-dag. Ja, een dag voor een specifieke druivenras. Iemand heeft dit bedacht en vindt het geweldig. Want als je het over culturele diversiteit hebt, de Chardonnay komt uit Frankrijk, wordt gemaakt in Australië, Chili, Zuid-Afrika en gewoon in de supermarkt om de hoek te krijgen natuurlijk. Dat is dan ook wel weer cultuur. Hè? Ook die diversiteit in de supermarkt terugvinden. Nou, vanavond dus gewoon een glaasje Chardonnay erbij nemen. En proosten op de wereld met al zijn verschillen. En ja, ik heb heel veel mensen al gehoord dat ze gewoon een extra dagje vrij hebben genomen. Zodat ze weer een extra lang weekend hebben. Dus mocht jij diegene zijn, dan zou ik die fles gewoon helemaal leeg drinken vanavond. Hey, het is door de middag waar je naar luistert op deze donderdagmiddag. We hebben nog één dag te gaan voordat het weekend begint. En dan hebben we inderdaad weer een lekker lang weekend. Want maandag is het tweede Pinksterdag. Voorlopig de laatste feestdag die we hebben dit jaar. De eerstvolgende is eerste kerstdag. Nee, geen vrij meer, geen extra vrije dagen meer. Moet je toch echt allemaal zelf opnemen. Ja, leven is soms heel zwaar, ik weet het. Hey, zometeen James Brown, Living in America. Maar eerst Another and

Van het weekend is het zover. Dan breekt het festivalseizoen in Twente ook weer helemaal los. Nou, eigenlijk is het al losgebarsten. Met onder andere de Pinksterfeesten in Bekkum, in Albergen natuurlijk de feesten. Maar ook festival op het Rutbeek. En ja, perfecter weer dan dit kun je niet krijgen. Hoeveel festival weer wil je hebben? Nou, je kunt er nog naartoe. Kaarten zijn nog steeds verkrijgbaar. Dit weekend natuurlijk op zaterdag en zondag kun je nog naar binnen. Tickets zijn een stuk goedkoper dan vorig jaar, omdat festival graag weer een betaalbaar festival wil neerzetten. Ja, hoe ze dit precies in de praktijk gaan brengen, dat weet ik niet. Maar misschien moet je gewoon lekker gaan kijken, want er zijn nog kaartjes over. Zometeen het streeknieuws. Ray komt eraan met Where Is My Husband. Maar eerst TLC, dit is Now Scrubs.

0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Het aandeel mensen dat vrijwilligerswerk doet is het afgelopen jaar gedaald. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Afgelopen jaar heeft 47% van de mensen zich tenminste 1 keer ingezet als vrijwilliger. Dat was in 2024 nog 49,5%. De daling is bij bijna alle leeftijdsgroepen zichtbaar. Met name bij 15 tot 35-jarigen nam het af. Alleen in de leeftijdsgroepen 35 tot 45 jaar en 65 tot 75 jaar was er een kleine stijging zichtbaar. De afname van vrijwilligerswerk is ook voor Twente een punt van zorg. Zo zien veel organisaties dat een kleine groep vrijwilligers steeds meer werk op de schouders krijgt. Een groep ondernemers wil Twente Airport overnemen van de provincie Overijssel. Het vliegveld bij Enschede draait al jaren verlies, maar de initiatiefnemers zien toekomst in de luchthaven. Volgens de ondernemers is Twente Airport belangrijk voor de bereikbaarheid van de regio, werkgelegenheid en nieuwe ontwikkelingen zoals elektrisch vliegen. Ze denken dat regionale vluchten tussen kleinere luchthavens in de toekomst kansrijk worden. De provincie moet miljoenen investeren in groot onderhoud aan de start- en landingsbaan. En ook de gemeente Enschede moet geld bijleggen. Deskundigen begrijpen dat de provincie het vliegveld daarom wil afstoten, omdat vakantievluchten in Twente nooit echt van de grond kwamen. Tegelijk waarschuwen ze, als het vliegveld eenmaal verdwijnt, komt het waarschijnlijk nooit meer terug. En de gemeente Hengelo heeft extra uitleg gegeven over het mislukken van de zoektocht naar een nieuwe bioscoop-exploitant in de Beekstraat. Aanleiding is de ophef die ontstond nadat City Bioscoop Kampen publiekelijk ontkende dat het bedrijf was afgehaakt vanwege een gebrek aan lokale binding. Volgens de gemeente waren er vooral risico's. Zo speelde de korte exploitatietermijn tot 2030 een belangrijke rol, net als hoge energiekosten en duur onderhoud aan apparatuur. Ook wilden geïnteresseerde partijen meer financiële zekerheid, maar wilde de gemeente daar niet in meegaan. De huurprijs van het pand lag volgens Hengelo juist relatief laag. Toch concludeert het college dat geen enkele partij de exploitatie onder de huidige voorwaarden haalbaar vond. De zoektocht naar een nieuwe bioscoopuitbater is daarmee voorlopig stopgezet. De gemeente beraadt zich op de toekomst van het pand. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er wat lichte sluierbewolking, maar ook veel ruimte voor de zon met maximum temperaturen van 21 graden. Vanavond en vannacht eveneens lichte bewolking met opklaringen, koelt het niet verder af dan 10 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land vielen op de A12 richting Duitsland. Voor de grens bij Zevenaar heb je een kwartier vertraging. In de N36 Almelo-Ommen tussen de N34 en de N48 is de weg in beide richtingen dicht door een ongeluk. Richting Almelo volg je de route U42 en richting Ommen volg je route U43. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Ja, over de seizoenen gesproken, hè? Want ik neem je even mee naar vorige week zaterdag. Maximaal 11 graden. Kun je geen voorjaar noemen, kun je ook eigenlijk geen winter noemen. Ik noem het gewoon herfst.

Wizkid en Behind Blue Eyes. Hey, zometeen is het natuurlijk ook gewoon weer tijd voor het rustmomentje in Twente. How slow can you go komt eraan. Weet jij een plaat met een leuk verhaal erbij? Laat het me weten via de app of de site. En wie weet hoor je hem zometeen wel terug in How slow can you go. En zometeen het nieuws, maar eerst nog Lucas en Steve.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
6: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De rechtbank in Rotterdam heeft Ines Wesky schuldig bevonden aan het lekken van vertrouwelijke informatie aan criminelen, maar ze hoeft niet terug de cel in. De straf is gelijk aan de 42 dagen voor arrest. De rechter vindt dat er vormfouten zijn gemaakt, dat ze geen advocaat meer is en dat haar gezondheid niet best is, heeft ook meegespeeld. Een topsporter die in maart werd opgepakt voor kindermisbruik heeft volgens het OM zeker 60 slachtoffers gemaakt, maar misschien waren het er nog veel meer. De man zou 2 jaar geleden een jongen van 10 hebben misbruikt, waarna de zaak ging rollen. En hij wordt er ook van verdacht 5 jaar lang kinderporno te hebben gemaakt. In de Marokkaanse stad Fes is een gebouw ingestort. Zeker 4 mensen kwamen onder het puin terecht en hebben het niet overleefd. Een paar anderen raakten gewond. Het gebeurde in een dichtbevolkte wijk. Een paar maanden geleden gebeurde in Fes al iets soortgelijks. Toen kwamen 22 mensen om het leven. En er gaan al een tijdje geruchten dat prinses Alexia iets zou hebben met zanger Antoon. En voor het eerst heeft ze daarop gereageerd. Na een fotosessie werd haar gevraagd wat er waar is van de verhalen. Ik weet wie ik ben en wie mijn vrienden zijn en meer kan ik er niet over vertellen, zei ze. Ik heb het liever niet over zulke privézaken. Het weer van Weer Online. In het noorden veel bewolking, verder laat ook de zon zich zien. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond blijft het ook nog lang aangenaam. Morgen wordt zomers warm met 25 of 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar. En de N36 Almelo-Ommen is in beide richtingen afgesloten tussen de N34 en de N48. Dat komt door een ongeluk. Richting Ommen volg je de route U43 en richting Almelo volg je de route U42. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

we beginnen lekker zoetsappig, hè? Het laatste uur van door de middag. Quit playing games van de Backstreet Boys bij Twente FM. Hey, het is door de middag waar je naar luistert. En het laatste nieuws in Twente. Onder andere Enschede die start namelijk met een proef. De gemeente Enschede is gestart met een proef voor het gebruiken van vezelhennep als bouwmateriaal voor de toekomst. Ja, op de technology base is het veld van ongeveer 3,5 hectare vezelhennep ingezaaid. Dat is niet bekend, niet de bekende wiet, mocht je denken, wij, daar moet ik zijn. Maar een landbouwplant die gebruikt kan worden als grondstof voor isolatie, plaatmateriaal en andere natuurlijke bouwproducten. Nou, dus niet allemaal op de fiets die kant op, want het is geen hennep wat je kunt roken. Sterker nog, je wordt er doodziek van. Mocht je er meer over willen weten, kijk dan even op onze website 120.nl of 20fm.nl.

0: voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Twente Airport wordt overgedragen aan een groep ondernemers uit Overijssel. De provincie trekt zich terug als eigenaar van het verlieslatende vliegveld, maar investeert eerst nog miljoenen euro's in de renovatie van de start- en landingsbaan. In de praktijk verandert er voorlopig weinig. Het vliegveld opent niet voor vakantievluchten en Defensie blijft de luchthaven enkele keren per jaar gebruiken voor oefeningen. Gemeenten krijgen steun van het Rijk bij de opvang van asielzoekers. Dat werd toegezegd tijdens een overleg tussen premier Rob Jette, drie ministers en een afvaardiging van de gemeente. Burgemeester Sander Schelberg van Hengelo en voorzitter van VNG Overijssel is tevreden met de toezeggingen. Zeker nu opvanglocaties steeds vaker leiden tot intimidatie en bedreiging. En dan sport. Vincent Helman is de nieuwe hoofdtrainer van Heracles Almelo. De 29-jarige Brabander kwam begin maart over van PSV, waar hij verantwoordelijk was voor onder de 19. Vorige week slaagde hij voor de hoogste Nederlandse trainersopleiding, voetbalcoach 5. Helman tekende een contract voor 1 seizoen met een optie voor nog een jaar. Ernest Faber wordt technisch directeur. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is er meer zon. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige west- tot zuidwestenwind wordt het zo'n 23 graden. Vanavond klaart het op en in de nacht is het helder en koelt het af naar 11 graden.
6: Dennis Mooij van de ANWB. De A12 richting Duitsland heb je voor de Duitse grens 10 minuten vertraging. En de N36 Almelo-Ommen is in beide richtingen dicht tussen de N34 en de N48. Dat komt door een ongeluk. Omrijden doe je via de routes U42 of U43. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Bob Sinclair, Love Generation bij Twente FM. Nou, we zijn onderweg naar een heerlijk lang zomersweekend. Mocht je nog niet iets op de planning hebben, maar wil je nog wel graag iets doen? Er zijn echt genoeg, maar dan ook genoeg activiteiten te vinden in Twente. Op onze website twentefm.nl staat een mooie activiteit.

staat alweer klaar hoor. De man die je naar huis brengt met het laatste nieuws en de lekkerste muziek van onderweg. Ik heb het natuurlijk over Jordy Goorman. Twente komt thuis van 4 tot 7. Wat mij betreft maakt ze nog een mooie donderdagavond van. En morgen dan gaan we het weekend inluiden met Door de Middag. Dus mocht

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
6: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bosse bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
8: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Ook vanavond kunnen niet alle asielzoekers terecht in Ter Apel. Het opvangcentrum zit voor de tweede dag op rij vol. Hoeveel mensen er vandaag niet bij kunnen is niet bekend. Afgelopen nacht hoefde er volgens de burgemeester niemand buiten te slapen. Als dat wel gebeurde, kozen ze daar zelf voor. Oud-advocaat Ines Wesky heeft inderdaad Ridouan Taghi geholpen, maar de rechtbank vindt dat ze al genoeg gestraft is met haar 42 dagen voorarrest. Ze hoeft dus niet terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar geëist. Wesky houdt vol onschuldig te zijn en de kans is groot dat ze in hoger beroep gaat. Er is een derde verdachte opgepakt die iets te maken zou hebben met de dood van een man in de Amsterdamse Jordaan. En ook dit keer is het een minderjarige, een jongen van 14. Er waren al 2 andere pubers opgepakt. De man werd vorige week dood in zijn woning gevonden. Hij was door een misdrijf om het leven gekomen. En het KNMI gaat vanaf volgende maand cijfers geven aan hoe heet het wordt. Dat is een rapportcijfer van 1 tot 10 dat ook wordt gegeven aan bijvoorbeeld de wind- of zonkracht. Het nieuwe systeem werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is volgens het KNMI nodig omdat niet iedere 25 graden hetzelfde voelt. Het weer van Weer Online. In het noorden veel bewolking, verder laat ook de zon zich zien. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond blijft het ook nog lang aangenaam. Morgen wordt zomers warm met 25 of 26 graden. En dat was het ANP nieuws.
10: Helene Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef 10 minuten oponthoud. En op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: Fijne muziek voor je donderdagmiddag met Summer en Homewrecker. Daarvoor nog INXS New Sensation Music from Down Under.
1: Twente komt thuis.
0: Hartelijk welkom. Het is inderdaad alweer donderdag. Het gaat lekker snel. 21 mei alweer. Het is een lekkere lentedag met vanmiddag veel ruimte voor de zon. Van 21 graden. En de komende dagen, kan ik je alvast verklappen, gaan de temperaturen verder oplopen. Uiteraard straks meer over het zomerse weer voor je komende weekend.
1: Actueel.
0: Met vandaag cijfers over de arbeidsmarkt. De werkloosheid is in de maand april licht gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS vandaag. En ook cijfers over het consumentenvertrouwen. Dat zal je niet geheel verbazen, maar het consumentenvertrouwen is in de maand mei opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers. Daar gaan we straks meer over. Verder vandaag reageert de gemeente Hengelo op de kritiek op het bioscoopgedoe. In de binnenstad van Hengelo staat het bioscooppand leeg. Er waren gesprekken met exploitanten. Vorige week werd bekend dat de exploitant afhaakte. De exploitant zelf zei dat hij helemaal niet afhaakte, maar dat hij er niet uitkwam met de gemeente. Nou, de gemeente heeft daar officieel op gereageerd en zei: ja, het waren allemaal lastige randvoorwaarden waardoor we er niet uitkwamen. En vanavond een speciale ingelaste raadsvergadering in Oldenzaal. Om 19:30 start hij om de nieuwe wethouders te installeren. En ook de vrijgekomen raadszetels worden dan weer herverdeeld onder de verschillende partijen, omdat de wethouders natuurlijk in een raadszetel zaten. Nou, daar komt dan weer een nieuw lid in. Dus dat wordt vanavond allemaal geregeld om 19:30 in de gemeenteraad van Oldenzaal. Dat en meer. En ook heel veel lekkere muziek voor je donderdagmiddag. The Weeknd, Pink is onderweg, Shanna Spyro. En eerst is dit Joe Public, de lekkere track.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen.

0: Ik weet het officieel. Een tijdje stil. Met nieuwe muziek misschien eraan, maar in aantocht. Ik heb geen idee.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En daarvoor nog de lekkere track. Je muzikale hart onder de riem voor je donderdagmiddag was Joe Public en Live and Learn. Leuke plaat. Hier is leuk om te draaien uit de jaren 90. Welkom bij de middagshow. De ene laatste werkdag van de week. Met vandaag cijfers over de arbeidsmarkt. Over de werklozen. In april waren er 397.000 werklozen. Daarmee was 3,9% van de beroepsbevolking tussen de 15 en 75 jaar werkloos. Het aantal werklozen nam de afgelopen 3 maanden af met gemiddeld 6.000 per maand. Het aantal mensen met betaald werk nam in dezelfde periode toe met zo'n 3.000 per maand. Blijkt in ieder geval op basis van cijfers die vandaag zijn verschenen. Dus dat in ieder geval in het nieuws. En ook blijkt dat meer mensen die deeltijd werken, voltijd aan het werk willen. Die hebben gemiddeld genomen 8,5 uur per week extra aan arbeidsuren gemaakt, blijkt het cijfers. Dus daarmee gaat de productiviteit ook weer omhoog, hè? Nou, we gaan het in ieder geval zien. Dat dus als het gaat over de economische omstandigheden. De thermometer wordt er zo eens in de maand ingehouden. En dan weten we weer een beetje hoe de vlag.

muziek. Lekkere plaat dit hoor, van Sienna Spyro. Zojuist Material Lover. En ook Pink nog, Never Gonna Not Dance Again. Dat is inderdaad een heel goed voornemen, want een danspasje op zijn tijd doet het goed. Hè? Schijnlijk met allerlei hormonen en stofjes los te komen in je hoofd, waardoor je blij voelt als je een danspasje waagt. Dat geldt overigens niet voor mij volgens mij, als ik een danspasje waag, dan vooral heel veel mensen in tranen uitbarsten, maar dat terzijde. Welkom, het is donderdag, vandaag 21 mei, met zometeen hier een update van onze nieuwsredactie. Het Twente FM Streeknieuws hoor je na ABBA, Voulez-vous.

0: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak. Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutzer Alm.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Twente Airport wordt overgedragen aan een groep ondernemers uit Overijssel. De provincie trekt zich terug als eigenaar van het verlieslatende vliegveld, maar investeert eerst nog miljoenen euro's in de renovatie van de start- en landingsbaan. In de praktijk verandert er voorlopig weinig. Het vliegveld opent niet voor vakantievluchten en Defensie blijft de luchthaven enkele keren per jaar gebruiken voor oefeningen. Gemeenten krijgen steun van het Rijk bij de opvang van asielzoekers. Dat werd toegezegd tijdens een overleg tussen premier Rob Jetten, drie ministers en een afvaardiging van de gemeente. Burgemeester Sander Schelberg van Hengelo en voorzitter van VNG Overijssel is tevreden met de toezeggingen. Zeker nu opvanglocaties steeds vaker leiden tot intimidatie en bedreiging. En dan sport. Vincent Helman is de nieuwe hoofdtrainer van Heracles Almelo. De 29-jarige Brabander kwam begin maart over van PSV, waar hij verantwoordelijk was voor onder de 19. Vorige week slaagde hij voor de hoogste Nederlandse trainersopleiding, voetbalcoach 5. Helman tekende een contract voor 1 seizoen met een optie voor nog een jaar. Ernest Faber wordt technisch directeur. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is er meer zon. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige west- tot zuidwestenwind wordt het zo'n 23 graden. Vanavond klaart het op en in de nacht is het helder en koelt het af naar 11 graden.

doen. Maar veel meer dan deze hit kwam er niet van Scoop Drop It. En daarvoor de Twente FM streeknieuws. Nieuws en achtergronden vind je op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl. En ook online terug te vinden op onze website twentefm.nl/luister. Een nieuwe aflevering van Logos op zondag. Je

Kun je niet nog even blijven? Nou, dat is ook mijn oproep aan jou, want we zitten in de middagshow voor Twente. Maar zeker niet richting je baas, want het einde van de werkdag komt steeds dichterbij. Zojuist Douwe, Bob en Mo. Met een lekkere lentedag vandaag. Gelukkig temperaturen boven de 20 graden. Er is ruimte voor de zon, dat lichte sluierwolken, maar dat mag de pret zeker niet drukken. Vanavond en vannacht houden we het ook droog. Er zijn wat lichte wolkenvelden en de minimumtemperaturen liggen zo rond de 10 graden. Morgen, je vrijdag. Nou, dat ziet er ook fijn uit hoor. Met veel ruimte voor de zon. In de middag kunnen er wat sluierwolken ontstaan en het wordt dan morgen 25 graden, jongens. Heerlijk. Nou, het weekend, Pinksterweekend, ziet er ook goed uit. Zaterdag kan het wel eens lokaal 28 graden worden. Is misschien een beetje veel van het goede. Maar ook de dagen daarna blijft het heerlijk lenteweer met volop ruimte voor de zon en temperaturen tussen de 25 en 26 graden. Kortom, lekker Pinksterweekend hoor.

The Cutting Crew. And I Just Died in Your Arms Tonight. Wat lekker uit de jaren 80. Was een suggestie die binnenkwam van Thomas. Daarvoor hoorde je nog Taylor Swift en Opa Light bij de middagshow. Nou, kijk eens op de klok. We gaan lekker richting het einde van je werkdag. Met zometeen ook weer een 5 uur uit je dakplaat. Het muzikale afsluitmoment van je werkdag. Suggesties? Geef maar door. Kun je doen via de app. Jordi@twentefm.nl is ook een adres. En laat maar weten wat je zometeen nog iets na 5 uur wilt horen. Dit zijn Earth, Wind & Fire.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: www.woonzorg.nl/luister.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
3: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
4: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel, rosco.nl.
5: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfswagens. Feestjes van Nijwa.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Amsterdam gaat Ter Apel helpen en vangt 230 asielzoekers op. Daarvoor worden een half jaar lang bestaande opvanglocaties in Amsterdam gebruikt. De opvang in Ter Apel zit overvol. Daardoor kon gisteren al niet iedereen worden opgevangen en voor vanavond dreigde dat ook te gebeuren. De eerste asielzoekers zijn al onderweg naar Amsterdam. Het zou logisch zijn als Ines Wesky in hoger beroep gaat, denken haar advocaten. Wesky werd veroordeeld tot 42 dagen cel omdat ze crimineel Ridouan Taghi had geholpen. Die straf is gelijk aan haar voorarrest, dus ze hoeft niet terug naar de gevangenis. Maar Wesky houdt vol dat ze onschuldig is. De parlementaire enquête over corona begint volgende week en net is bekendgemaakt wie er allemaal ondervraagd gaan worden. Weinig verrassende namen, zoals ex-premier Rutte, oud-minister De Jonge en viroloog Marion Koopmans. Het laatste verhoor is in september en begin volgend jaar moet het eindrapport klaar zijn. En een telefonische bedreiging aan een Joodse school in Amsterdam kwam waarschijnlijk van een jongen. Hij is aangehouden. De politie wil nog niet kwijt wat er precies werd gezegd. De school bleef daardoor vandaag dicht. Het is nog niet bekend of de leerlingen morgen weer naar school kunnen. Het weer van Weer Online. In het noorden veel bewolking. Verder laat ook de zon zich zien. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond blijft het ook nog lang aangenaam. Morgen wordt zomers warm met 25 of 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat ruim 50 kilometer file. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier. A28 Amersfoort-Groningen tussen het Harde en Zwolle-Noord. Een uur oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. Op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een half uur vertraging. Op de A326 Nijmegen-Ravenstein bij knooppunt Bankhoef een kwartier. Op de N35 Duitse grens-Enschede bij Enschede ook een kwartier vertraging. En op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen bij Huissen ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Het is lente in Twente.

0: Mocht zo lekker weg. Een beetje mellow, deze nieuwe single van Harry Styles, American Girls.
1: Twente komt thuis.
0: Is toch ook wat, hè, met dat podium. Je zal vanavond maar naar het concert van Harry Styles gaan, want hij heeft een 10 dagen lang concertreeks hier in Amsterdam. En er was er waren klachten over het veel te hoge podium. Mensen die vooraan stonden konden Harry Styles niet zien, dus nu wordt het podium verlaagd. Maar dat gaat pas morgen gebeuren.
1: Twente actueel.
0: Als je dan maar vanavond daar staat, dan sta je vooraan dat je het podium is te hoog. Ja, morgen had je dat, maar dat kan dus niet. Nou, dat is in ieder geval de concertreeks in Amsterdam. Hij is mateloos populair. Ja, dat gaat lekker met de carrière van Harry Styles. Pitbull hoorde je ook nog. Fireball was de vijfde uit je dakplaat. Leuke suggestie. Selma die mailde naar jordi@twentefm.nl voor die plaat. Nou, goede energie. Fijn. Hey, goed dat je erbij bent. De middagshow voor Twente. Vandaag cijfers over vrijwilligerswerk. Het aantal vrijwilligers is de afgelopen jaren verder afgenomen. Dat merken ook veel organisaties in Twente die daarvan afhankelijk zijn. Vooral in de groep 15 tot 35 jaar waren er minder mensen die vrijwilligerswerk deden. Het is al jaren een probleem dat er steeds minder vrijwilligers zijn om maatschappelijke dingen natuurlijk in de benen te houden. Verder is er maandag een grote controle gehouden in Losser en Overdinkel. Garageboxen zijn daar gecontroleerd op ondermijnende criminaliteit, zoals dat zo mooi heet. Allerlei illegale activiteiten. Er is in één garagebox inderdaad iets aangetroffen. Namelijk apparatuur om een hennepkwekerij in te richten. Dat was niet heel wereldschokkend, maar goed. Had natuurlijk erger kunnen zijn. De burgemeester Jeroen Diepemaat roept ook op om verdachte situaties te melden in het geval van de veiligheidsmiddelen.

0: Inmiddels hebben ze ook een nieuwe single uit, die gasten van Maroon 5. En dit was die grote hit van alweer een paar jaar geleden, She Will Be Loved.
1: Twente komt thuis met Jordy Goorman.
0: En Janet Jackson ook nog met That's the Way Love Goes. Waarmee je eigenlijk een beetje kan zeggen, ja, je liefde, je hebt er niet zo heel veel invloed op. Het is een beetje wat je overkomen kan natuurlijk. Zo is het ook. Nou, wat zeker niet ons overkomt, maar wat toch een beetje een discussie is waar we het al jaren over hebben, is Twente Airport. Wat moet er met het vliegveld gebeuren? Het voormalig militair vliegveld. Het is nu eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede. En ja, de vraag is nu, hoe gaan we dat nu de komende jaren inzetten? Een groep ondernemers staat nu op die zegt, nou, we willen dat wel overnemen van de provincie. Bij Enschede draait het vliegveld al jaren verlies, maar de initiatiefnemers die zien er toch toekomst in. Volgens de ondernemers is Twente Airport belangrijk voor de bereikbaarheid in de regio. De werkgelegenheid en ook nieuwe ontwikkelingen zoals elektrisch vliegen zouden daar goed kunnen. Ze denken dat de regionale luchthaven tussen kleinere luchthavens in de toekomst kansrijk is voor kleine vluchten. De provincie die moet miljoenen investeren om het groot onderhoud te kunnen uitvoeren. De start- en landingsbaan is verouderd. En ook moeten er allerlei nieuwe systemen geïnstalleerd worden. En daar moet fors geld bij. Deskundigen die zeggen nu van ja, als de gemeente het luchthaventerrein afstoot in de provincie, dan komt het waarschijnlijk nooit meer terug. En een aantal ondernemers die zien er dus nu brood in en zeggen, nou ja, voor de bereikbaarheid van de regio is het misschien een goed idee. Ja, de voor's en de tegens, want omwonenden zullen er waarschijnlijk minder blij mee zijn. Maar ja, voor de ontwikkeling van de regio Twente is het wel weer een kans. Dus daar zit een beetje de spagaat tussen de belangen in de regio. Willen we meer werkgelegenheid? Moet het groeien? Ja, dan kan een luchthaven natuurlijk maar zo een aantrekkelijk onderdeel zijn van de groeiambities van Twente op bijvoorbeeld innovatief vlak. Want we zijn een innovatieve regio, er zijn hier heel veel start-ups. Ik was afgelopen dinsdag nog bij een bijeenkomst in Rijssen, waar ook werd gesproken over alle kansen voor Twente om in ieder geval de komende jaren verder te innoveren en te ontwikkelen. En ja, ook daar werd gesproken over dat bereikbaarheid van de regio best belangrijk is. Hè? Dat we vanuit Twente bijvoorbeeld het nog steeds niet heel snel in Zwolle kunnen komen, omdat er nog steeds een tweebaansweg ligt. Dat de verbinding naar Münster te wensen overlaat. En ja, ook geen rechtstreekse verbinding meer naar Schiphol is natuurlijk. Dat zijn wel allemaal dingen waar de regio zich de komende jaren in ieder geval druk om kan maken. En laten we hopen dat het bijdraagt aan de bereikbaarheid en de ontwikkelingen. En ook de voorspoed in Twente. Dat is natuurlijk het idee.

Phantom met bombastische geluid zoals de band daar bekend is. En ik had een beetje zo, ik denk, nou, ze krijgen een nieuwe zanger, dan zal het wel compleet anders gaan klinken. Maar sinds ruim een jaar hebben ze die vacature vervuld. En het klinkt eigenlijk nog steeds hetzelfde. Met andere woorden, het maakt geen zak uit wie de zanger is van Kensington. Het is gewoon de productie zelf. Bridges bij Twente FM. Welkom, dit is de middagshow. Straks hier het streeknieuws. Laatste nieuws uit de regio. En dit is de nieuwste van de Rolling Stones in de Stars. Nieuwjaar.

0: merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Wil jij €500 netto verdienen?
3: Wat?
2: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
3: Wow.
4: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
2: Brusje doet meer met je.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel, rosco.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Twente Airport wordt overgedragen aan een groep ondernemers uit Overijssel. De provincie trekt zich terug als eigenaar van het verlieslatende vliegveld, maar investeert eerst nog miljoenen euro's in de renovatie van de start- en landingsbaan. In de praktijk verandert er voorlopig weinig. Het vliegveld opent niet voor vakantievluchten en Defensie blijft de luchthaven enkele keren per jaar gebruiken voor oefeningen. Gemeenten krijgen steun van het Rijk bij de opvang van asielzoekers. Dat werd toegezegd tijdens een overleg tussen premier Rob Jetten, drie ministers en een afvaardiging van de gemeente. Burgemeester Sander Schelberg van Hengelo en voorzitter van VNG Overijssel is tevreden met de toezeggingen. Zeker nu opvanglocaties steeds vaker leiden tot intimidatie en bedreiging. En dan sport. Vincent Helman is de nieuwe hoofdtrainer van Heracles Almelo. De 29-jarige Brabander kwam begin maart over van PSV, waar hij verantwoordelijk was voor onder de 19. Vorige week slaagde hij voor de hoogste Nederlandse trainersopleiding, voetbalcoach 5. Helman tekende een contract voor 1 seizoen met een optie voor nog 1 jaar. Ernest Faber wordt technisch directeur. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is er meer zon. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige west- tot zuidwestenwind wordt het zo'n 23 graden. Vanavond klaart het op en in de nacht is het helder en koelt het af naar 11 graden.
9: Dit is Helene Geest van de ANWB. Het is heel druk in het oosten van het land. Er staat bij elkaar 80 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens ruim een kwartier oponthoud tussen Arnhem en Zevenaar. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 40 minuten extra reistijd door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Knappen-Bankhoef een kwartier vertraging. Op de N35 Almelo-Zwolle bij Berkum een kwartier. En op de N35 Zwolle-Almelo de andere kant op tussen de Salland-Twente-tunnel en Bierde-West ook een kwartier vertraging. Verder is het druk op de N325 Velperbroek richting Nijmegen. Bij Huissen ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

super succesvol. Ray en Anita in de jaren 90 met heel veel dikke hits. Er zat een Belgische producer achter, toch? Die deed dat volgens mij. En het waren twee Nederlanders die wereldwijd in ieder geval super succesvol waren met Eurodance. Want dat was in die tijd super populair. No one hoorde je. En daarvoor ligt het streeknieuws. Op twentefm.nl lees je meer nieuws en achtergronden. En op twentefm.nl/luister vind je ook heel veel radioprogramma's die je kunt luisteren waar en wanneer je maar wilt. Meer Twente FM. Onder andere een nieuwe aflevering van het discussieprogramma Kwartetten. Met een nieuwe aflevering met Roeland Fens. Hij gaat in gesprek met Jeannette Nijhoff en Lex Rolfink over belangrijke thema's in Hengelo. Parkeren in de Berfloor S, moet dat betaald worden? Het Douwsbad. Zwemmen in het Tuindorpbad komt aan bod. Uitstel voor de asfaltfabriek, wat een paar weken geleden werd gegeven voor de milieuvergunning. Dat is een herstel van het asfalt in de wegen in Hengelo. Nou, er zijn genoeg dingen die besproken gaan worden aan de tafel van Kwartetten. De nieuwe aflevering dus te vinden via twentefm.nl/luister. Dit is Taalkansel. Shout to the top bij Twente FM.

deze muziek. Leuk! Madonna en Cherish. Nou ja, dat is een suggestie van Sanne. Zij mailde naar jordi@twentefm.nl. En ook nog hier gedraaid, Style Council. Shout to the top. Nou, liever uit de jaren 80. Die werden op hun wenken bediend. Maar er komt er nog eentje voor je. Zometeen de Time Bandits. Ook lekker. Vanavond in Oldenzaal een speciale raadsvergadering. Niet een heel gebruikelijke avond op donderdagavond, maar om 19:30 komen alle raadsleden bij elkaar in het stadhuis van Oldenzaal. Want deze week was er witte rook. Er is een coalitieakkoord tussen de coalitiepartijen en dus ook de wethouders zijn bekend. En die worden vanavond beëdigd in het stadhuis. De vier wethouders die er dus zijn en ook worden dan de raadszetels die zij weer leeg achterlaten gevuld met nieuwe raadsleden. Dat gebeurt allemaal vanavond om 19:30 in het stadhuis. Aansluitend is er een receptie en als je het wil volgen, dan kun je terecht op de website van de gemeente Oldenzaal, waar je dus kunt zien hoe de inauguratie, zoals het officieel heet, gaat plaatsvinden. Verder deze week een innovatieve installatie in gebruik genomen in Enschede bij de rioolwaterzuivering daar. Er is steeds meer verontreiniging van medicijnresten, dat is een landelijk probleem. En in Enschede is er nu een nieuwe installatie in gebruik genomen die de medicijnresten er beter uit zou moeten kunnen filteren. Het project heet Upwater en gaat de komende 1,5 jaar proefdraaien om te kijken of het ook echt werkt. Dus dat is mooi in Enschede bij die rioolwaterzuivering. In ieder geval laten we hopen dat het wat oplossingen biedt. Want het schijnt een toenemend probleem te zijn, die medicijnresten. Op de radio, zometeen een

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak je niet ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel, rosco.nl.
6: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak. Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
8: Meer woonruimte nodig.

0: Bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Amsterdam heeft plek gevonden voor asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen. Het komende half jaar gaan ze er 230 opvangen. Dat gaat niet ten koste van andere asielopvangplekken in de stad. De eerste asielzoekers zouden al onderweg zijn naar Amsterdam. De opvang in Ter Apel zit voor de tweede dag op rij overvol. Justitieminister David van Wil vindt het schokkend dat het nu vaststaat dat oud-advocaat Ines Wesky een rol heeft gehad in het netwerk van Ridouan Taghi. Ze speelde informatie door toen hij gevangen zat en kreeg daar vanmiddag 42 dagen cel voor. Het is zeer ernstig dat criminelen misbruik maken van een advocaat, vindt van Wil. De komende 2 weken houdt de politie extra toezicht op een scholengemeenschap in Almere. Reden is een akkefietje met een leerling. Die werd klemgereden door een busje en benaderd door mensen die erin zaten. De scholier heeft niks, maar de politie neemt de zaak heel serieus. En in Volendam zijn tientallen agenten opgetrommeld om supporters van Ajax en Groningen te begeleiden voor de playoff-wedstrijd om Europees voetbal. Volendam wilde eigenlijk geen Groningen supporters toelaten, maar op verzoek van de KNVB mocht dat toch. Ajax speelt om 7:15 in Volendam omdat Harry Styles in de Johan Cruijff Arena staat. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. Morgen wordt een stralend zonnige dag en het wordt zomers warm met 25 of 26 graden. Aan zee en op de Wadden blijft het bij een graad of 20. En dat was het ANP Nieuws.
5: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat ongeveer 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier oponthoud. Op de A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Deventer en Badme 35 minuten oponthoud door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle-Zuid een kwartier. A50 Eindhoven-Arnhem bij Knaap.

0: We zijn vandaag al 21 jaar en het gaat dit weekend 25 plus worden. Bauza en Magnetic.
1: Twente komt thuis.
0: Kelly Clarkson daarvoor nog met Since You Been Gone. Boze vrouwenmuziek noem ik het zelf wel eens. Zo'n vrouw met een mislukte relatie en dan komt daar heel veel frustratie uit. Het schijnt ook de beste inspiratie te zijn voor muziek. Gebroken relaties, want daar komt altijd het meeste uit voor inspiratie uit.
1: Twente actueel.
0: Veel artiesten bevestigen dit ook. Hè. Ik ben zelf geen artiest, maar artiesten gaan nee. De liefdesverdriet en ellende in je relatie. Dat is dé inspiratiebron om heel snel een nieuw album met elkaar te draaien. Nou ja, goed, lekker dus. Gezelligheid al op die muziek. Nou ja, ook wel leuke bedingen straks, hoor, maar daar straks meer over. Verder vandaag economisch nieuws. Onder andere de werkloosheid is in de maand april licht gedaald. En verder is het consumentenvertrouwen ook gedaald. Zou je niet geheel verbazen. Vorige maand hadden we al een dieptepunt te pakken. De sterkste daling ooit. Nou, we gaan niet zo heel hard omlaag, maar van min 44 nu naar min 46. Het zal je niet geheel verbazen vanwege de onrust in de wereld dat steeds minder mensen er echt lekker positief in zitten. En dat blijkt ook uit deze cijfers. Verder gisteren in Almelo, witte rook. Er is een nieuwe trainer aangesteld. Na het vertrek ook van de algemeen directeur daar gaat Twente in ieder geval komend seizoen trainen onder de naam Heilman. Hij met dubbel N, dus hij zal Duitse roots hebben. Hij wordt in ieder geval de nieuwe hoofdtrainer van Heracles om weer herstel van de club te bewerkstelligen en ook te zorgen dat ze hopelijk na een seizoen weer terugkeren op het hoogste niveau. Want zoals je weet is Heracles dit seizoen afgedaald naar de keukenkampioendivisie. Krijg het al zo moeilijk bestrot uit, jongens.

0: Perry en Alesso, When I'm Gone.
1: Twente komt thuis. Met Jordy Goorman.
0: En daarvoor Phil Collins nog met Another Day in Paradise bij Twente FM. Welkom in je donderdagavond. We hebben het weer gered. De ene laatste werkdag van de week zit erop. We gaan richting je weekend morgen alweer. Met een heerlijke omstandigheid. Want het weer gaat behoorlijk qua temperatuur oplopen. En we hebben natuurlijk een lang Pinkster weekend. Dat is ook niet vervelend, hè? De gemeente Wierden houdt volgende week woensdag een open huis over de uitkomsten van het woningmarktonderzoek wat vorig jaar werd uitgevoerd. De belangrijkste resultaten worden dan gepresenteerd door het onderzoeksbureau wat het mocht uitvoeren. En ook wordt gepraat over het op te stellen volkshuisvestingsprogramma. Dat klinkt ook een beetje als een soort jaren 60 woord. Volkshuisvestingsprogramma. Ja, het zegt wel precies gewoon wat het is natuurlijk. Hè? Want tegenwoordig heb je allemaal van die Engelse termen dat je ook denkt, waar gaat dit over? Nou, volkshuisvestingsprogramma is op zich dekt de lading. Het gaat over de ambitie van Wierden voor 2027 tot en met 2032. Iedereen is van harte welkom. Het open huis begint volgende week woensdag om 19:30 in de burgerzaal van het gemeentehuis. Over de woningbouwambities van Wierden dus. Ja, verder zijn de voorbereidingen voor de streekproductenmarkt in Beuningen in volle gang. Dat duurt nog even. Op woensdag 10 juni en zondag 2 augustus worden deze smaakvolle fietstochten weer gehouden. Dat is altijd lekker, kun je lekker een stukje fietsen. Maar ja, dan doe je het ook ergens voor, zeg ik altijd. Hè? Dat je dan toch zegt, we hebben het weer verdiend. Want als we aankomen, dan is er weer wat te dikken. Of wat te zuipen, zo werkt het ook. Het is in Rotterdam, 38 kilometer, dus je moet er wel wat voor doen. Gaat door het buitengebied van Denenkamp, Rossen met de Lut en onderweg kun je dan op diverse locaties streekproducten proeven. Nou, dat is toch een heerlijk idee. Check de website visitdelutte.nl.

Het gaat goed met de Haagse band Sam Jui met alweer een nieuwe hit. Dark Before the Dawn hier op Twente FM. En ook nog zojuist Duran Duran, A View to a Kill. Inderdaad, uit de gelijknamige Bondfilm. Zometeen word je bijgepraat. De Twente FM streeknieuws is onderweg.

0: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
5: Ja, die is huis nu echt af.
4: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
5: Ah, de vakken u lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
4: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op de Hengeloze treinstations, Gezondheidspark en Hengelo Oost is grootschalige vernieling aangericht. Kaartmachines, wachthokjes en een reisinformatiebord zijn zwaar beschadigd. De schade loopt op tot tienduizenden euro's. ProRail heeft aangifte gedaan. Het benadrukt dat de vernielingen grote impact hebben op het spoorbedrijf en vervoerders. Het gaat nadrukkelijk om meer dan een gewone kwajongensactie. 10 Twentse basisscholen doen 4 weken lang mee aan De Waterrace, een project van Vawaka Ondernemerschool en Race Against Waste. De leerlingen voeren opdrachten uit rond het thema water in het weeggebied van waterschap Vechtstromen. De scholen melden zichzelf aan en de 10 meest enthousiaste werden geselecteerd. De winnende school verdient een schoolreis als hoofdprijs. De tweede dag van de Almelo Avondvierdaagse is begonnen bij AVC Heracles. Ondanks slechte weersvoorspellingen is de deelname dit jaar fors gestegen. Het aantal wandelaars is ruim verdubbeld naar bijna 900 deelnemers. 4 dagen lang lopen zij afstanden van 2,5, 5 of 10 kilometer. Bij de inschrijfpost kunnen wandelaars fruit en drinken ophalen voor de tocht. Tot slot, het weer voor Twente. Vanavond klaart het op en in de nacht naar vrijdag is het helder en koelt het af naar 11 graden. Vrijdag en in het lange Pinksterweekend wordt het zomers met op vrijdag 23 tot 25 graden.
8: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Hengelo. Tussen Twello en Badme is de vertraging 25 minuten. Is daar een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. Je kunt omrijden via Ede en Arnhem over de A30, de A12 en de A50. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging 1 kwartier. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef ook 1 kwartier oponthoud. En op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

earworm dit, hè? Dat blijft zo lekker in je hoofd hangen. Lady, Hear Me Tonight. Het is een soort evergreen geworden, want daarna ook niks meer van Mojo gehoord. Maar dit was wel lekker destijds, in de jaren 90. Lady, Hear Me Tonight is daarvoor de Twente FM streeknieuws. Je leest het daar op onze website 120.nl, is je nieuwsarchief. En over een klein uurtje krijg je gewoon weer een verse update op een presenteerblaadje. Zometeen meer over dat lekkere lenteweer wat eraan zit te komen.

Zo is het leven, oftewel C'est la vie van Chef Special. Met vandaag al een lekkere lentedag hoor, met ruimte voor de zon. En wat lichte sluierwolken werd het 21 graden. Nou, vanavond en vannacht zijn er ook wat sluierwolken en het koelt niet verder af dan 10 graden. Morgen hier vrijdag, dan is er opnieuw veel ruimte voor de zon. In de middag zijn er wat sluierwolken en het wordt dan 25 graden, jongens. Nou, lekker voor de vrijdag, kun je het terrasje pakken. Het weekend, dat ziet er ook goed uit. Voor de zaterdag zou het wel eens lokaal 28 graden kunnen worden. Het is wel heel erg warm gelijk dan, maar goed. Maar ook de rest van je Pinksterweekend ziet er goed uit, met volop ruimte voor de zon en temperaturen tussen de 25 en 26 graden. Nou, blijft dat zo? Ja, begin volgende week is het ook nog warm. Met veel ruimte voor de zon. Kortom, zover de voorspelling.

Human. En Human League, ja, dat is hem in dit geval. En daarvoor Bruno Mars met, ja, ik zou zeggen zoetsappig als altijd. Maar Bruno Mars kan dat gewoon maken. Die komt daarmee weg. Bij andere artiesten zou je denken, ik vind hem lekker. Ja, throw your risk it all. Nou, daarmee aan het einde van de middagshow. Zometeen na 7. Nicky van Sponsen, zei ze met de avond.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. De staan gaan van tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarska.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarska.
3: Ja. Het is eigenlijk, moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
5: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
8: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Of je bestelt gemakkelijk en snel op Vledering.nl.
1: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het is voor het COA nog niet helemaal duidelijk wat de gevolgen zijn voor Ter Apel, nu Amsterdam heeft aangeboden 230 asielzoekers te kunnen opvangen. Er wordt nog in kaart gebracht hoeveel plekken er vanavond al beschikbaar zijn in Amsterdam. Het is weer overvol in Ter Apel.

0: deze week dreigen mensen buiten te moeten slapen. Mensen die recht hebben op financiële steun van de overheid krijgen die vaak niet of te laat. Dat staat in het jaarverslag van de ombudsman. Die wil dat de overheid mensen actief gaat helpen in plaats van af te wachten tot ze zelf om hulp vragen. Want dat is wat een behoorlijke overheid volgens de ombudsman doet. Even opletten als je plannen hebt om naar Cuba te gaan voor vakantie. Want het reisadvies is gewijzigd van geel naar oranje. Ga alleen als het noodzakelijk is, zegt het ministerie. Het is niet veilig in Cuba. Er is een tekort aan bijna alles, vooral aan brandstof. En als er problemen zijn, kan de ambassade minder goed helpen. En een oude trap uit de Eiffeltoren is geveild voor bijna een €500.000. Veel meer dan de verwachte €150.000. Het gaat om een deel van een trap die vroeger naar het hoogste punt van de Eiffeltoren ging. Nu gebeurt dat al ruim 40 jaar met een lift. Wat te kopen met de trap kan is de vraag, want die weegt ruim een ton. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met veel zon. Morgen ook veel zon en zomers warm met 25 of 26 graden. Aan zee en op de Wadden blijft het bij een graad of 20. En dat was het ANP Nieuws.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat zo'n 20 kilometer file. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn bij Hoenderlo is een ongeluk gebeurd. Daar moet het verkeer via de vluchtstrook, kost je 10 minuten. En verderop richting Hengelo tussen Twello en Badme een half uur verdraging door bergingswerkzaamheden zijn er twee rijstroken dicht. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Everdingen nog 10 minuten verdraging. En op de A12 Arnhem-Duitse grens zijn nog een kwartier in de file tussen Knauwpunt Oudijk en de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente.

Fijn dat je er bent. Leuk dat je luistert naar de avonddienst. Ik heb er net als iedere donderdagavond weer ontzettend veel zin in. En natuurlijk heb ik weer bakken vol lekkere muziek klaarstaan.

komende week wordt het heel erg lekker weer. Kijk er heel erg naar uit, want dat gekke gedoe van de afgelopen week, waarbij je niet weet of je een winterjas aan moet doen, of een regenjas, een t-shirt of een trui, dat is voorbij. We gaan meteen vanaf morgen gaan we lekker hoge de 25 graden in. Ik heb er heel erg veel zin in. Ik hoop natuurlijk jij ook. En ik heb er een plaat voor klaarstaan die daar best wel een beetje bij past. Is van One Republic en het nummer gaat erover dat je gewoon lekker de positiviteit moet opzoeken als dingen heel erg moeilijk zijn. Leuk detail over dit nummer. Je hoort straks fluiten. Dat fluitstukje is gewoon bedacht terwijl iemand onder de douche stond. Geniaal toch?

0: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op de Hengeloze treinstations, Gezondheidspark en Hengelo-Oost is grootschalige vernieling aangericht. Kaartmachines, wachthokjes en een reisinformatiebord zijn zwaar beschadigd. De schade loopt op tot tienduizenden euro's. ProRail heeft aangifte gedaan. Het benadrukt dat de vernielingen grote impact hebben op het spoorbedrijf en vervoerders. Het gaat nadrukkelijk om meer dan een gewone kwajongensactie. 10 Twentse basisscholen doen 4 weken lang mee aan de Waterrace, een project van Vawaka Ondernemerschool en Race Against Waste. De leerlingen voeren opdrachten uit rond het thema water in het weeggebied van waterschap Vechtstromen. De scholen melden zichzelf aan en de 10 meest enthousiaste werden geselecteerd. De winnende school verdient een schoolreis als hoofdprijs. De tweede dag van de Almelo Avondvierdaagse is begonnen bij AVC Heracles. Ondanks slechte weersvoorspellingen is de deelname dit jaar fors gestegen. Het aantal wandelaars is ruim verdubbeld naar bijna 900 deelnemers. 4 dagen lang lopen zij afstanden van 2,5, 5 of 10 kilometer. Bij de inschrijfpost kunnen wandelaars fruit en drinken ophalen voor de tocht. Tot slot, het weer voor Twente. Vanavond klaart het op en in de nacht naar vrijdag is het helder en koelt het af naar 11 graden. Vrijdag en in het lange Pinksterweekend wordt het zomers met op vrijdag 23 tot 25 graden.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo heb je tussen Twello en Badmen een 30 minuten vertraging. Dat 7 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

De volgende plaat die ik voor je klaar heb staan is een van mijn persoonlijke favorieten. Ik ben eigenlijk een enorme rockchick. Ik hou heel erg van rock, een beetje metal en een beetje een alternative. Maar de Sugar Babes, die hebben echt, daar heb ik eigenlijk wel een zwak voor. Het nummer Push the Button gaat erover dat Keisha, een van de zangeressen, heel erg verliefd was op een artiest. En ze kwamen elkaar heel vaak tegen en ze was maar met hem aan het flirten. Maar hij zag het gewoon niet, hij negeerde het. En toen heeft ze er maar een nummer over geschreven. Goed dat ze dat heeft gedaan, want het werd een van hun allergrootste hits.

Ik moet het toch even hebben over FC Twente. Ik weet niet hoe jij je voelt, maar ik baal natuurlijk echt enorm. Zo goed als dat ze ervoor stonden, zo slecht staan ze er nu voor. In de zin van dat ze natuurlijk geen kans meer maken op de Champions League. Helaas verloren de mannen met 5-1 en NEC die won ook. Dan vond ik het natuurlijk allemaal helemaal niet zo leuk. En misschien zat jij thuis net zo goed te balen als ik. Maar ja, misschien wel Europa League. En volgend jaar toch gewoon weer nieuwe kansen voor de mannen van FC Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Maar hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Wil jij €500 netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
6: Wow.
7: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
5: Brusje doet meer met je.
8: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
9: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
8: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
10: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
11: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In het centrum van Utrecht staan duizenden mensen om een tegengeluid te geven aan de anti-AZC-protesten. De demonstratie is een idee van een paar organisaties, zoals de Dolomina's. Een aantal demonstranten draagt Palestijnse vlaggen. We komen met de positieve boodschap dat mensen op de vlucht wel welkom zijn, zegt

0: zegt een woordvoerder. De parlementaire enquêtecommissie die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Vier Utrechtse studenten die 2 jaar geleden een zogenaamde banga-lijst verspreidden, moeten half september voor de rechter verschijnen. Op die lijst stonden namen van vrouwelijke studenten en hoe ze zouden presteren in bed. Het verspreiden van de lijst had grote gevolgen voor de slachtoffers. Het OM weet nog niet wie ermee begon. En bezoekers van de Harry Styles concerten in de Johan Cruijff Arena moeten morgen en zaterdag voorbereid zijn op warm weer. Organisator Mojo zegt dat een zacht doorzichtig flesje zonder dop mee naar binnen mag. Verder roepen ze op om zonnebrand te smeren, luchtige kleding te dragen en goed te eten en drinken. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog. In het midden en zuiden blijft het ook nog een tijd zonnig bij 17 tot 20 graden. Morgen weer veel zon en op veel plaatsen zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente.

Ik weet niet of je de website De Speld kent. Maar anders is het misschien toch wel leuk om even een kijkje te nemen. Ik zag namelijk gisteren op die website een artikel over Enschede. Dat zogenaamd de eerste beelden van de binnenstad sinds het fatbike-verbod toont. Het idee is dus dat, dat er in het Enschede geen fatbike meer te vinden is. Het was eigenlijk heel gek om te zien. Het zag er een beetje futuristisch uit. En het voelde ook wel een beetje alsof we weer teruggingen in de tijd.

Dit was de grootste hit voor de Whispers, It's a Love Thing. De tweelingbroertjes Walter en Wallace Scott richtten de Whispers op samen met hun vrienden. Begonnen klein met optredens op schoolfeesten en lokale clubs, maar groeiden uiteindelijk uit tot een van de bekendste soulgroepen van de jaren 70 en 80. De volgende plaat die ik voor je klaar heb staan werd een nog veel grotere hit. In 2009 bracht Michael Bublé het nummer Haven't Met You Yet uit. Hij schreef het terwijl hij verliefd aan het worden was op zijn huidige vrouw Louisiana. Uiteindelijk is hij ermee getrouwd en het nummer gaat er eigenlijk over. Ook al heb je er nog niet ontmoet, het kan altijd gewoon hartstikke goed komen met die liefde.

volgende plaat die ik voor je klaar heb staan is aangevraagd. Je weet dat je dat kan doen, hè? Als je naar onze website gaat, Twente FM, dan zie je rechtsboven in de chatfunctie. En dan kan je een berichtje achterlaten dat je een plaat wil aanvragen. Dat kan je doen in mijn avonddienst. Of die natuurlijk van mijn fantastische collega's. Maar doe dat vooral, vind ik hartstikke leuk. De volgende is aangevraagd door Jeroen. En deze is voor zijn vrouw Marianne. Omdat ze al 20 jaar getrouwd zijn. Hier is Tina Turner met Let's Stay Together. Let's

0: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op de Hengeloze treinstations, Gezondheidspark en Hengelo-Oost is grootschalige vernieling aangericht. Kaartmachines, wachthokjes en een reisinformatiebord zijn zwaar beschadigd. De schade loopt op tot tienduizenden euro's. ProRail heeft aangifte gedaan, benadrukt dat de vernielingen grote impact hebben op het spoorbedrijf en vervoerders. Het gaat nadrukkelijk om meer dan een gewone kwajongensactie. 10 Twentse basisscholen doen 4 weken lang mee aan de Waterrace, een project van Vawaka Ondernemerschool en Race Against Waste. De leerlingen voeren opdrachten uit rond het thema water in het weeggebied van waterschap Vechtstromen. De scholen melden zichzelf aan en de 10 meest enthousiaste werden geselecteerd. De winnende school verdient een schoolreis als hoofdprijs. De tweede dag van de Almelo Avondvierdaagse is begonnen bij AVC Heracles. Ondanks slechte weersvoorspellingen is de deelname dit jaar fors gestegen. Het aantal wandelaars is ruim verdubbeld naar bijna 900 deelnemers. 4 dagen lang lopen zij afstanden van 2,5, 5 of 10 kilometer. Bij de inschrijfpost kunnen wandelaars fruit en drinken ophalen voor de tocht. Tot slot, het weer voor Twente. Vanavond klaart het op en in de nacht naar vrijdag is het helder en koelt het af naar 11 graden. Vrijdag en in het lange Pinksterweekend wordt het zomers met op vrijdag 23 tot 25 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik merk dat ik het toch wel heel erg rustig vind de afgelopen weken. Want natuurlijk eerst die meivakantie, toen Hemelvaart, nu komt Pinkster er weer aan. Het is echt rustig op straat, maar ik heb zoiets van kom maar allemaal lekker terug. Dat kan ik makkelijk zeggen, want ik ga zelf volgende week lekker een weekje weg. Ik ga naar Marrakesh. Ik heb er heel erg veel zin in. Ik ben er nog nooit geweest. Het is er geloof ik 35 graden. Wordt het hier net mooi weer, ga ik op vakantie naar Marokko. Maar ik heb er heel erg veel zin in. Jasper neemt het dan een weekje van me over. Dus je moet het een weekje zonder me doen. Maar over 2 weken zit ik hier gewoon weer heerlijk achter de microfoon.

blijft een prachtige plaat, hè? Beautiful Stranger van Madonna. De volgende plaat die ik voor je klaar heb staan gaat over een positief zelfbeeld. Meghan Trainor, zij brak door in 2014 met het nummer All About That Bass, About That Bass. Nou, dat werd een enorme hit. Niet zoals ik het zong, maar zeker wel zoals zij het zong. En nadat die plaat werd uitgebracht, scoorde ze de ene hit na de andere hit. Ze nam toen even een pauze. In 2022 kwam ze dus weer terug met de plaat die ik voor je klaar heb staan, Made You Look. En zij zingt eigenlijk heel erg vaak over zelfacceptatie. Dat wat je ook aan hebt, of het nou een enorm duur merk is of gewoon in je joggingbroek, dat je jezelf gewoon goed moet voelen. En dat je jezelf gewoon moet accepteren zoals je bent. Nou, ik ben het volkomen met haar eens.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
6: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
6: Ah, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
9: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De bemanning van cruiseschip Hondius is niet besmet met het Hantavirus. Dat blijkt uit een eerste testronde van de mensen die in Rotterdam in quarantaine zitten. Ze worden elke week getest, ook als ze geen symptomen hebben. Sinds de uitbraak op het schip zijn 3 mensen overleden aan het Hantavirus. Er zijn de komende jaren meer cellen nodig in Nederlandse gevangenissen, blijkt uit een onderzoek naar cellentekort. Volgend jaar zou er een tekort zijn van een paar honderd en dat aantal neemt de jaren daarna alleen maar verder toe. Er is nu al bijna geen plek meer in de gevangenis en er worden steeds meer celstraffen uitgedeeld. De Deux Chevaux van Citroën, beter bekend als de Eend, komt terug, maar dan elektrisch. Hoe die eruit ziet is nog even onduidelijk. Pas in oktober wordt die gepresenteerd. De prijs is wel bekend, net geen €15.000. De oude Eend was een icoon in de autowereld. Er werden meer dan 5 miljoen van verkocht. En bij Ajax staat de deur naar Europees voetbal nog steeds op een kier. De ploeg won met 2-0 van Groningen en speelt daardoor zondag in de finale van de play-offs voor de Conference League. Die is tegen FC Utrecht of Heerenveen. De wedstrijd Ajax-Groningen was in Volendam omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door Harry Styles. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, in het midden en zuiden blijft het

0: Ook nog een tijdje zonnig bij 17 tot 20 graden. Morgen weer veel zon en op veel plaatsen zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het ANP nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij De Lut. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op de Hengeloze treinstations, Gezondheidspark en Hengelo-Oost is grootschalige vernieling aangericht. Kaartmachines, wachthokjes en een reisinformatiebord zijn zwaar beschadigd. De schade loopt op tot tienduizenden euro's. ProRail heeft aangifte gedaan, benadrukt dat de vernielingen grote impact hebben op het spoorbedrijf en vervoerders. Het gaat nadrukkelijk om meer dan een gewone kwajongensactie. 10 Twentse basisscholen doen 4 weken lang mee aan de Waterrace, een project van Vawaka Ondernemerschool en Race Against Waste. De leerlingen voeren opdrachten uit rond het thema water in het weeggebied van waterschap Vechtstromen. De scholen melden zichzelf aan en de 10 meest enthousiaste werden geselecteerd. De winnende school verdient een schoolreis als hoofdprijs. De tweede dag van de Almelo-avond.

0: Vierdaagse is begonnen bij AVC Heracles. Ondanks slechte weersvoorspellingen is de deelname dit jaar fors gestegen. Het aantal wandelaars is ruim verdubbeld naar bijna 900 deelnemers. 4 dagen lang lopen zij afstanden van 2,5, 5 of 10 kilometer. Bij de inschrijfpost kunnen wandelaars fruit en drinken ophalen voor de tocht. Tot slot, het weer voor Twente. Vanavond klaart het op en in de nacht naar vrijdag is het helder en koelt het af naar 11 graden. Vrijdag en in het lange Pinksterweekend wordt het zomers met op vrijdag 23 tot 25 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
7: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
6: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
8: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bosse bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
9: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Duizenden mensen hebben in Utrecht meegedaan aan een protestmars van het Domplein naar het Jaarbeursplein. Na de anti-AZC-protesten in IJsselstein en Loosdrecht zeggen ze een ander geluid te willen laten horen. Ze riepen kreten als vluchtelingen zijn welkom, nazi's niet. De actie is een initiatief van enkele organisaties. Een moeder die haar 2 kinderen heeft gedropt in Portugal is aangehouden, samen met een man die de stiefvader zou zijn. De jongens van pas 4 en 5 jaar oud werden dinsdag geblinddoekt achtergelaten op een afgelegen landweg. Ze moesten naar verstopt speelgoed zoeken. Toen ze hun blinddoek afdeden, was hun moeder verdwenen. In Congo zijn tenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Mensen waren boos omdat het lichaam van een vermoedelijk slachtoffer niet werd meegegeven aan familie, die ontkent dat de man besmet was. Ze wilden daarom geen begrafenis organiseren die aan de regels voldoet. Ebola is zeer besmettelijk, ook nadat iemand is overleden. En schrijver Michael Berg is in de prijzen gevallen met zijn boek Vergelding. Hij won de Gouden Strop voor beste Nederlandse thriller. De jury roemde vooral de psychologische gelaagdheid van het boek. Vergelding is het tweede deel van de boekenserie De Mergelmoorden. Voor het eerste deel kreeg Berg 1,5 week geleden de publieksprijs. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen weer veel zon en op veel plaatsen zomers warm. Maximaal 26 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ah, de vakleu het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
4: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. In Almelo staat donderdag 28 mei de Veteranendag op het programma. In en rond het stadhuis zijn die middag verschillende activiteiten rond Nederlandse militairen en missies. Bezoekers kunnen militaire voertuigen bekijken, meedoen aan een bootcamp en ervaren hoe zwaar een militaire uitrusting is. Ook is er een fotobooth waar bezoekers op de foto kunnen in militair tenue. Daarnaast vertellen veteranen over hun ervaringen tijdens uitzendingen en kunnen bezoekers meedoen aan een dilemma-spel waarbij keuzes moeten worden gemaakt die militairen tijdens missies ook tegenkomen. Het middagprogramma duurt van 12:30 middags tot 16:00 en is gratis toegankelijk voor iedereen. Donderdag 28 mei dus. Van dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 mei staat Oldenzaal weer in het teken van de Wandel Vierdaagse. De wandeltocht voert deelnemers iedere avond via een andere route door de stad en het buitengebied. De Wandel Vierdaagse is bedoeld voor jong en oud. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5 tot 6 kilometer of 10 tot 12 kilometer. Ook is het mogelijk om 1, 2, 3 of alle 4 de dagen mee te wandelen. Wie alle dagen uitloopt, die ontvangt aan het einde een medaille. Voor inschrijven voor alle 4 dagen kost €5 per persoon. Wie liever per dag meeloopt, betaalt €3 per avond en kan zich melden bij de startlocatie van die dag. Meer informatie en aanmelden kan via Wandel Vierdaagse Oldenzaal. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Ook vanavond en vannacht blijft het druilerige weer aanhouden. Er is vrij veel bewolking en er valt wat regen. De temperatuur ligt vannacht rond de 9 graden. Morgen overdag is het een graad of 15 en ook dan valt er geregeld een bui. Vanaf donderdag wordt het droger en dan ook een stuk warmer.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doet dat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
10: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden opgevangen in Gieten. Dat ligt in de buurt. Ze kunnen daar terecht in de sporthal. Daar is plek voor 100 mensen en dat zou precies genoeg zijn. Gisteren sprong Stadskanaal nog bij om asielzoekers op te vangen. Geen enkele opvarende van het cruiseschip Hondiers dat deze week in Rotterdam aankwam is besmet met het hantavirus. Ook hebben ze nergens last van. Een paar Nederlandse bemanningsleden die maandag terugkwamen zitten in thuisquarantaine. Buitenlandse opvarenden verblijven in Porta Cabins in de Rotterdamse haven. Na uren is de afsluitdijk in de richting van Friesland weer open voor het verkeer. Er was vanmiddag een zwaar ongeluk gebeurd. Toen botste daar een camper en een auto met een aanhangwagen op elkaar. Daarbij raakten 2 mensen gewond. 1 slachtoffer was er zo slecht aan toe dat hij naar het ziekenhuis moest. En de opening van een nieuw Amerikaans consulaat op Groenland heeft geleid tot grote protesten. Honderden inwoners demonstreren daar met anti-Amerikaanse spandoeken omdat ze bezorgd zijn over de plannen van president Trump met het eiland. De spanningen liepen eerder op nadat Trump zei Groenland te willen hebben. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft droog vannacht. Morgen is er veel zon en wordt het landinwaarts zomers warm. In de middag kan het op de stranden afkoelen. Dat komt dan door wind van zee. En tot zover het nieuws van het ANP.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Het Rode Kruis is blij dat Gieten helpt asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Die opvang zit vanavond weer zo vol dat ze er niet bij konden. Zo'n 100 asielzoekers slapen vannacht in een sporthal in Gieten. Dat is een half uurtje verderop. Het Rode Kruis wil een structurele oplossing en is het gedonder zat. Gisteravond sprong Stadskanaal nog bij. De parlementaire enquêtecommissie, die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Estland, Letland en Litouwen willen hulp van de NAVO met de luchtverdediging. Ze hebben extra antidroonsystemen nodig. Steeds vaker worden er drones gezien, waarschijnlijk komen die uit Rusland. Dat land beweert dat de Baltische Staten Oekraïne helpen met aanvallen. En FC Utrecht maakt nog altijd kans op Europees voetbal, want Utrecht heeft de finale van de play-offs voor de Conference League gehaald door Heerenveen te verslaan. Het werd 3-2. Overmorgen, op zondag, dan is de finale al tegen Ajax. En die wedstrijd is in Volendam, want Harry Styles houdt de arena in Amsterdam bezet. Dan nog het weer van Weer Online. Het is vannacht een graad of 10. Later vandaag wordt het warmer, maximaal 26 graden. Lekker zomers warm. En er is dan ook veel zon. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Vlakbij Os is iemand gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt naar 3 mannen die in een witte bus zijn gevlucht. Volgens de buurt is er een aantal keer geschoten, meldt Omroep Brabant. Waarom? Dat is nog onbekend. In een stad in het noorden van Marokko is een gebouw ingestort en intussen zijn er 11 doden bij gevallen. Er wordt nog altijd verder gezocht naar slachtoffers. Er zijn ook mensen gewond geraakt. Het gebeurde in een dichtbevolkte wijk bij een pand van 4 verdiepingen. Amerika stuurt toch 5000 militairen naar Polen. Dat schrijft president Trump op sociale media. Eerder werd aangekondigd dat Amerika even geen en minder soldaten zouden sturen naar Polen en Duitsland. Trump zou boos zijn over de kritische geluiden uit Berlijn op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. En in België is Club Brugge voor de 20ste keer kampioen geworden van het land. Brugge speelde 2-2 gelijk bij KV Mechelen en is niet meer in te halen. Bij Club Brugge staat de Nederlander Dani van de Heuvel op doel. En zat die andere Nederlander, Björn Meijer, op de bank. Dan nog het weer van Weer Online. Het is een graad of 10 vannacht. Later is er veel zon en wordt het zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.